lek. Hossel in mijn Nike. Tek, zet wat aan de kant. Stek. Alles hier is nonchalant, doe niet eens mijn best. Fresh. Valencia high top, het is oké. Okay.

gingen we naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was...

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check forex.nl of de NPO Luister-app.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnest.nl of de NPO Luister-app.

Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: The DJ and the DJ Fernando. Number love and number respect. Yeah.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
3: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Wij brengen de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Blok met Annelijn.
1: En iedereen heeft wel een album, een artiest of een track die misschien voelt als een tijdcapsule van een bepaalde fase in je leven. Morgen verschijnt een magazine dat precies dat gevoel probeert te vangen. De verhalen, de roots en de impact van hip-hop. Het is het Woordenschat magazine, gemaakt door studenten van de HVA. Lorianne die is daar een van. Goedenavond, Lorianne.
2: Goedenavond, Annelijn.
1: Hoi, hey, wat kunnen we allemaal in dat magazine gaan tegenkomen?
2: Nou, eigenlijk nemen we de lezer mee door wat hip-hop is. De realistische kant. En veel breder dan alleen muziek. We nemen eigenlijk de lezer mee door de roots. Onder andere de muziek, de lifestyle, de cultuur, sport en fashion. Dus eigenlijk veel meer dan alleen de muziek.
1: Ja, want hip-hop is ook eigenlijk natuurlijk veel meer dan alleen maar muziek. Hey, ja. Jullie werken samen aan dit magazine met een groep van 27 studenten. Nou heb ik ook wel gestudeerd, maar ik kan me voorstellen dat is best heavy. Waar begin je dan met zoiets?
2: Je begint met een heel veel brainstormen, veel ideeën, wat natuurlijk naar één idee moet komen. Veel meningen. Dus dat was zeker een uitdaging, maar we hadden wel een duidelijk doel. En dat is een mooi en waardevol magazine maken voor de juiste doelgroep.
1: Ja, je hebt het over doelgroep 20 tot 60 jaar, best wel brede doelgroep ook. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Nou, hip-hop heeft gewoon een hele grote doelgroep. Het is echt een community, het is een cultuur. En we vonden het dan te lastig om eigenlijk een expertise doelgroep te kiezen. Dus vandaar dachten we, weet je, we willen zoveel mogelijk mensen uit de scene aanspreken. Vandaar eigenlijk 20 tot 60.
1: Nice. Hey, en stel nou, ik sla jullie magazine open, hè? Op welke pagina moet ik dan echt even kijken? Wat is nou een favoriet van jou?
2: Als ik zou adviseren, zou ik zeker de community reportage bekijken. Waarbij we eigenlijk mensen uit de scene vragen wat community en hip-hop voor hen betekent. En daar staan gewoon mooie portretten op en mooie quotes uit de scene. Dus als je benieuwd bent naar de community en de cultuur, zou ik zeker die bladzijde opslaan.
1: Ja, is het ook een beetje een mooi boek om naar te kijken? Volgens mij wel, hè?
2: Zeker.
1: Het is wel iets voor in je woonkamer.
2: 100%, we noemen het eigenlijk meer een koffietafelboek.
1: Oh ja.
2: Het is eigenlijk een chic magazine met 192 bladzijden die je eigenlijk even rustig op je gemakje moet doorlezen.
1: Ja, heel tof. Hey, maar ik heb wel begrepen, het is echt een beetje een limited edition. Dus hoeveel exemplaren hebben jullie dan gedrukt in totaal?
2: We hebben in totaal 800 exemplaren gedrukt. En dit is eigenlijk de enige keer dat we hem gaan drukken. Dus hierna is hij nergens meer te vinden.
1: Oeh, zo maak je hem wel extra schaars.
2: Ja, toch?
1: Nice. Nou, super tof om te horen, Lorianne. Morgen hebben jullie dus die launchparty met z'n allen. Dan wordt het boek ook officieel gelanceerd in het Sieraad in Amsterdam. Ik wil je alvast heel veel plezier wensen. En volgens mij mag ik jullie ook wel feliciteren met een heel goed geslaagd schoolproject.
2: Zeker, dankjewel. We zijn heel erg trots en we gaan het morgen gewoon met alle 27 en alle betrokkenen vieren.
1: En stel mensen willen het boek zien, kunnen ze het toch ergens checken?
2: Zeker. Op onze website woordenschat-magazine kun je zeker de inhoud bekijken. Een paar sneak peeks.

0: Steeds meer jongeren voelen zich eenzaam, terwijl we juist meer met elkaar verbonden lijken, zou je denken. Nou, daarom organiseert In Real Life Amsterdam op 25 juni een evenement over eenzaamheid en mentale gezondheid in Amsterdam Zuidoost. En daarover spreek ik Imara. Imara, goedenavond.
1: Goedenavond, Annelijn.
0: Hi, nou fijn dat we je even kunnen spreken, want als mensen het woord eenzaamheid horen, dan denken ze vaak, denk ik, aan iemand die alleen is. Maar jullie kijken daar eigenlijk veel breder naar. Waarin zien jullie eenzaamheid terug bij jongeren?
1: Nou, wij geloven eigenlijk dat eenzaamheid zichtbaar is op meerdere vlakken. Onder andere in persoonlijke relaties. Hoe maak je nieuwe connecties? Maar ook in je carrière. Misschien doe jij een bepaalde baan waar je misschien niet veel herkenning hebt. Of mensen om je heen hebt die hetzelfde doen als jij. En dan is het gewoon fijn om dezelfde gelijkgestemden te ontmoeten. Dus dat is hoe wij connectie voor ons zien.
0: Ja. Jij hebt zelf ook ervaring gehad met eenzaamheid. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik ben zeg maar op een hele jonge leeftijd ben ik begonnen met ondernemerschap. En daarnaast heb ik ook een studie gevolgd die ik onlangs vandaag heb afgerond.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ik heb gemerkt dat het best wel soms een best wel drukke route is. Maar ook een route waarbij je misschien niet altijd mensen hebt die begrijpen hoeveel je draagt. En dat is best wel lastig. Dus daar heb ik wel eenzaamheid in gekend.
0: Ja, en hoe neem je dat dan mee in het organiseren van dit event?
1: Nou, Tanisha en Rumi en ik hebben dit dus samen gedaan. En wij, zij heeft dat zelf ook gekend in haar carrière, bijvoorbeeld als politica. En wij vinden het belangrijk om de elementen die wij herkennen, maar ook de elementen die actief zijn in de wijk en op social media, om dat terug te brengen in onze event. En bij Together in Real Life staat het dus ook helemaal centraal op 25 juni.
0: Ja, nice. Nou, klinkt als een supermooi event in ieder geval. Een van de bijzondere onderdelen van die dag is dus ook dat bezoekers dan een kleur kiezen op basis van voor wat ze eigenlijk komen. Dus bijvoorbeeld voor muziek of voor nieuwe mensen te ontmoeten. Hoe werkt dat precies? Waarom hebben jullie dat zo gedaan?
1: Ja, dus op 25 juni staat verbinding helemaal centraal natuurlijk. Dus bij binnenkomst krijgt iedereen een kleur toegewezen. En die kleur staat eigenlijk voor wat je die dag bent gekomen. Dus stel je voor je komt bij Together in Real Life voor muziek, want we hebben ook optredens. Dan kies je de kleur rood. Maar stel je voor dat jij komt om te verbinden en connecties te maken, dan kies je de kleur groen. Zodoende kunnen mensen in de pauze tijdens ons event met elkaar netwerken en gelijkgestemden ontmoeten.
0: Oh ja,
1: dat staat
0: leuk.
1: Echt centraal bij ons.
0: Hey, en wanneer rijden jullie op 25 juni naar huis met een voldaan gevoel? Wanneer zijn jullie tevreden? Blij.
1: Nou, wij zijn voldaan op het moment dat mensen zich goed hebben gevoeld, nieuwe mensen hebben ontmoet en vooral een fijne tijd hebben gehad. Zeker in deze tijd waar er zoveel gebeurt om ons heen, vinden wij het belangrijk dat mensen zich veilig voelen, maar ook dat ze kunnen praten over mentale gezondheid. Dus dat staat die avond helemaal centraal. Onder andere met optredens van Stevie van Dante, een live band, een panel talk met Emanuelle Grieves als actrice en Safwan, voormalig Stefan Alias. Dus er komen hele mooie gesprekken op gang, heerlijke catering en vooral een fantastische avond.
0: Nou, je verkoopt het wel goed hoor. Zo, hé. Hey. Zoek jij nog een baantje bij de radio toevallig?
1: Ja, dat is
0: leuk. Hé, als het je nou interessant lijkt om bij te zijn, jongeren tussen de 16 en 25 jaar, die kunnen ook nog gratis een ticket aanvragen. Daarvoor kon je een DM sturen, hè, Imara?
1: Klopt, helemaal naar Ere Amsterdam op Instagram.
0: Nou, top. Hartstikke bedankt en heel veel plezier alvast volgende week.
1: Dankjewel, Annelijn.

0: Dan in de blok.
1: Waar ik inmiddels niet meer alleen zit. Want grote kans dat jij de ambitie hebt om ooit een huis te gaan kopen. Misschien wel een bedrijf te starten of om financieel onafhankelijk te worden. Maar hoe zet je nou die eerste stap als niemand je uitlegt hoe het systeem werkt? Nou, Leandro en Suleika, oprichters van Stichting Evolve, die zijn in de building. Zij helpen jou de hele week hierbij in Amsterdam. Goedenavond en welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn.
2: Goedenavond.
3: Dankjewel.
1: Ja, Leandro, ik begin even bij jou. Jullie geven dus de hele week door workshops hier in Amsterdam over deze verschillende thema's. Wat staat er allemaal op de planning?
3: Klopt. We hebben vandaag de eerste workshop gehad. Dat gaat over mindset. Je moet als je eerste huis wil kopen, is het belangrijk dat je eerst je mindset goed is.
1: Waarom?
3: Omdat je moet geloven dat het kan. En we hebben deze week speciaal de workshop voor mensen die het wat moeilijker hebben. Voor iedereen is het moeilijk, maar voor een bepaalde groep is het zeker nog moeilijker om een woning te kopen.
1: Mm.
3: We richten ons op jongeren tussen de 18 en de 35 jaar. En we hebben verschillende thema's over budgetteren, hoe een hypotheek werkt, hoe een bank werkt. We gaan de bruggen verkleinen tussen de financiële instellingen, de banken en de jongeren. We gaan een masterclass geven over hoe je in 7 stappen je eerste woning kan kopen. En we gaan het ook hebben over hoe je kan investeren in het buitenland zelfs.
1: Oké, dat klinkt als iets waar je bij moet zijn. Suleika, ik vraag me af, herken jij dat, zeg maar, van dat je een soort van bepaalde mindset moet hebben om bepaalde stappen te kunnen zetten?
2: Ja, zeker. Je moet wel gemotiveerd zijn en je moet discipline hebben om je te houden aan die stappen, hè, om te komen bij het kopen van een woning. En je moet echt de motivatie van binnenuit moet je hebben om die wil te krijgen om daar naartoe te werken.
1: Ja, want Leandro, je hebt het over een bepaalde groep die het misschien iets moeilijker vindt. Voor wie zijn deze avonden georganiseerd?
3: Iedereen is welkom sowieso, maar we hebben het voornamelijk georganiseerd voor jongeren van Afro-Caribische afkomst en Afrikaanse diaspora. Omdat wij geloven dat er toch een ongelijkheid is in kansen tussen deze groep en autochtone jongeren. Maar nogmaals, iedereen is welkom.
1: Ja, ik weet, jij bent zelf ook succesvol ondernemer, volgens mij, mag ik wel zeggen. Jij weet alles van huizen kopen, et cetera. Heb je een gouden tip voor mensen die aan het kijken zijn of heel graag een huis zouden willen kopen?
3: Gouden tip, zorg dat je financiën goed zijn.
1: En, ja, makkelijk gezegd. Ja. Ik zou ook wel willen dat mijn financiën goed waren.
3: Ja. Nee, maar dat is het begin eigenlijk. Je financiën. Dus weet wat je inkomsten en uitgaven zijn. En heb een plan en ga er ook naartoe werken. En als je er hulp bij nodig hebt, schakel die hulptroepen in. Onze stichting zet zich daarvoor in, dus je kan altijd bij ons terecht. Maar er zijn ook meerdere mensen die je daarbij kunnen helpen.
1: Nice. Vraag gewoon om hulp. Durf voor om te vragen.
2: Ja.
1: Suleika, wat hoop jij dat mensen meenemen van deze week?
2: Ten eerste dat ze wel gewoon na vandaag al gaan denken van hey, ik heb wel de mogelijkheid om die stap te zetten naar het kopen van mijn woning. Morgen gaan we het hebben dus over financiën. En daar moeten ze gewoon inzicht krijgen in hun eigen financiën van hey, wat zijn mijn inkomsten? Wat zijn mijn uitgaves? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder uitgeef, zodat ik kan sparen om uiteindelijk een woning te kunnen kopen.
1: Klinkt veelbelovend.
2: Ja.
1: Jullie zijn al begonnen dus vanavond, maar kunnen mensen zich nog aansluiten?
2: Ja, zeker. Ze kunnen nog steeds een kaartje kopen via onze website stichtingevolve.org. En dan kunnen ze een kaartje kopen van €15 en dan hebben ze gewoon toegang toch de hele week.
1: Nou, €15 en dan heb je misschien ineens een huis van 3 ton als je klaar bent. Hè? Ja, dus dat klinkt als een koopje op die manier. Nou, Leandro en Suleika, ik wil jullie bedanken voor het langskomen. Sowieso heel veel succes deze week. Nogmaals, de website was stichtingevolve.org. Nou, je weet waar je moet zijn voor kaartjes, dus voor deze workshops.

0: met Bradley.
1: Dit zijn weights, body workouts, heel veel zweten en dat allemaal in een stripclub. Had jij dat gedacht? Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet alleen te sporten, maar samen. Groepslessen, communities en samen doelen halen worden steeds populairder. Afgelopen zaterdag werd ik uitgenodigd door Huge Studios voor zo'n groepsworkout. En eerlijk gezegd dacht ik, ik kom wel even kijken hoe zwaar dat is. Maar dat bleek dus heel anders. Ik had het zwaar onderschat. En wat deze workout zo extra bijzonder maakte, was dat we niet in een normale sportschool stonden, maar in de Bonton in Rotterdam. De plek waar normaal 's nachts de dansers staan, daar stonden wij in de ochtend ons helemaal in het zweet te werken. Ik dacht dat ik in de gym moe werd, maar dit is echt killing, jongens. Niet normaal. Ik dacht dat dit ook nog eens alleen body workouts zouden zijn, maar ik ben nu zelfs weight aan het liften in de Bonton Club. Als iemand jou zou vragen van omschrijf de sfeer hier, wat zou je dan zeggen?
2: Heel veel motivatie, vind ik. En echt gewoon power. De manier hoe er les wordt gegeven. De omgeving is echt gewoon, ja, echt power.
3: Oh, it was full of energy. And the community is great. Like, you're literally feeding off the energy of your neighbor. So I think that helped with the lesson as well. Make it more, a little bit more easier as well.
4: Ik vond het een hele leuke sfeer, omdat de plek ook een club is. En je hebt muziek en je hebt een super live coach.
1: Ja, eigenlijk is dit dus een stripclub in de nacht.
4: Ja.
1: En in de ochtend is het dus nu een sportclub, maar waar de strippers dansen, daar zijn wij nu ook. Is dat niet gek?
4: Ja, dat is wel geweldig. Dan voel je bijzonder tijdens zo'n workout.
1: Had jij ook het gevoel van, oh, wij zijn nu ook strippers?
4: Ja, zeker wel.
1: Ik ook.
4: Al die zweten.
1: Hoe kom je hierop?
5: Ja, ik merkte gewoon heel erg dat natuurlijk wel die grote gyms in de stad wel mensen willen toetrekken. En maar ja, met die concept als Klaspas en Urban Sport, dat je overal kan sporten. Maar wat Rotterdam echt mist, is de plek voor ja, jonge mensen, met volwassene mensen, waar je samen kan komen, 6 weken lang ergens naartoe kan werken en trainen en uiteindelijk dat samen kan vieren.
1: Merk je ook echt dat de mensen dat nodig hadden of dat, ja, dat ze daar aan toe waren?
5: Ja, heel erg. Want heel veel mensen zeggen ook van ja, voor als je nu veel zijn werk, vinden mensen gewoon lastig om vrienden te maken. Of je hebt je eigen vrienden, maar je bent misschien een beetje zat. En hier, ja. En hier merk ik gewoon heel erg dat die flow erin zit. Mensen komen, weet je wat, het is beneden in die ruimte ook. Het is best wel donker. Je kan gewoon jezelf zijn. En ja, ik merk gewoon dat mensen er echt wel behoefte aan hebben.
1: We hebben gewoon net een workout gedaan in een stripclub, man.
5: Hey. Luister dan. Er zijn al veel gyms, ja. Om even weer mensen hun hoofd te draaien, moet je gewoon het anders aanpakken. En ik denk dat UAC er ook wel staat voor echt uniek en gewoon uitpakken. En dat stigma dat die stripclub is, overdag merk je er helemaal niks van.
1: Ik vond het, dit was echt een prachtige look. Dit is denk ik oprecht een van de mooiste plekken waar ik ooit gesport heb.
5: Wauw, wauw.
1: Ja.
5: Say it louder.

Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op KPN.

0: Paa Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Paa Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via PaaWakaFest.com.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste. Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten en de vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Dakloosheid is een heel erg groot probleem. Ja, hier in Rotterdam zie ik echt elke dag dat er veel te veel mensen op straat leven, ook nog eens zonder zorg. En ook in Amsterdam leven heel veel mensen op straat, waaronder ook veel moeders, zelfs met gezin. De Respect Your Mother campaign probeert daar wat aan te doen, samen met niemand minder dan Harry Styles. Dan iemand die ons daar meer over kan vertellen is Jill. Jill, een hele goede avond.
1: Hoi, goede avond.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Ja, super fijn. En ook even een momentje van rust voor mij.
0: Ja?
1: Ja, ik ben heel erg druk alleen maar met de dakloze moeders in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ook omdat er moet gewoon zoveel gebeuren om mensen een plek te kunnen geven. En er is zoveel werk aan de winkel, omdat de gemeentes eigenlijk en overheden hun werk niet doen. En dus ligt er heel veel op de schouders van eigenlijk grassroots organisaties.
0: Mm.
1: Zoals Stichting Different Colors in Amsterdam. Maar ook in Rotterdam is er bijvoorbeeld de Krachtvrouwen die heel veel doet voor deze vrouwen. Met kinderen. En dat is echt een hele schrijnende situatie. Kijk, niemand mag dakloos zijn, maar kinderen al helemaal niet. En het gebeurt. Het gebeurt gewoon
0: zo
1: door
0: bizar.
1: Systeemfouten. Ja, door fouten in het systeem.
0: Ja, ik kan je even kort uitleggen wat de campagne precies inhoudt.
1: Nou, ik ben eigenlijk eerder begonnen met een crowdfundcampagne om noodhulp te kunnen geven aan deze moeders. Die vaak acuut bijvoorbeeld een hotel nodig hebben. De stichting waarvoor ik de crowdfund heb gedaan, die zet ik daar heel erg voor in. En ook om de vrouwen op te vangen. Maar ten tijde van de team, een concertenreeks van Harry Styles, waren die hotels onbetaalbaar. Omdat de hotels overboekt waren. Dus, en wat ook nog wel interessant was, is dat wij de voorpagina hebben gehaald met onze groep eigenlijk. Het is eigenlijk nu een hele beweging van vrouwen geworden. Op de voorpagina van het Parool van 6 juni op een zaterdag. En op de achterkant van datzelfde Parool stond een boodschap die iets minder mooi was, of iets veel leuker was, de boodschap van Harry Styles, waarbij hij als een fan bedankt. En die krant is nadien zo ontzettend veel waard geworden door die boodschap van Harry Styles en wordt nu voor hele hoge bedragen aangeboden online. Dat ik eigenlijk dacht, hey Harry, je mag ook wel iets terug doen. Onze moeders hebben op straat geslapen door jou.
0: Ja.
1: Ik heb nog een krant, koop mijn krant maar. Dus dat is nu het idee.
0: Aha. En voor hoeveel dan?
1: Ja, ik wil eigenlijk gewoon een ton van hem.
0: Ja.
1: Want ik, weet je, hoeveel hebben we die hotels ook niet meer nodig? Kunnen we in ieder geval crisisopvang realiseren voor als moeders echt op straat komen te staan? We zijn bezig om te kijken hoe we dit kunnen doen met een financieel adviseur, hoeveel geld we precies nodig hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar we gaan nog veel meer geld nodig moeten hebben om onze droom te kunnen realiseren. Omdat de hulp van de overheid tot op heden uitblijft. Dus het is ook een oproep aan Den Haag bij deze.
0: Mm-hmm.
1: Fix dit gat in het systeem. Want het mag niet zo zijn dat kinderen in Nederland op straat leven.
0: Ja.
1: En dan hebben we het ook over Nederlandse kinderen. Niet dat het uit zou moeten maken, maar het is gewoon, weet je wel, daar kunnen wel rechtse partijen nog iets van vinden.
0: Ja.
1: Maar het zijn gewoon kinderen die op straat leven met hun moeder en in onveilige situaties verkeren.
0: Ja. Hey, wat kan de luisteraar doen om te helpen, Jill?
1: Doneren aan de crowdfund. Via mijn, nu via mijn Instagram pagina of via de Stichting Different Colors.
0: Mm.
1: Zorgen dat dit gesprek gaande blijft. Je verontwaardiging uitspreken. En zorgen dat op het moment dat je gaat stemmen, dat je dit soort gedachten meeneemt het stemhokje in.
0: Dat heel belangrijk.
1: Dat u nog even, maar dit is politiek beleid. Dit is geen toeval dat dit zo is.
0: Zeker, ja. Hey Jill, heel erg bedankt.
1: Ja, jij ook. Dankjewel. Fijne avond.
0: Fijne avond. En denk jij nu, ik wil iets doen, ik wil helpen. Check dan Jill er Insta @JillMaton.

het park. Zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: Zaterdag in de Blok.
1: Dit jaar staat Nederland stil bij een heel bijzonder moment. 75 jaar Molukkers in Nederland. Ja, om die geschiedenis, verhalen en ervaringen zichtbaar te maken, wordt dit weekend in Rotterdam het Nationaal Monument Ulukura onthuld. Vanavond zijn Nina en Jordy bij mij in de studio om daar meer over te vertellen. Welkom allebei.
2: Dank u.
3: Dank u.
1: Wat goed dat jullie er zijn. Hey, voor de mensen die het verhaal misschien niet kennen, waarom is het juist nu, 75 jaar later, zo belangrijk dat dit monument er komt?
2: Nou, ik moet zeggen dat we het niet zo hebben uitgerekend dat we het zouden gaan inhuldigen, Ulukura. Mm-hmm. 75 jaar na aankomst. Maar dit is al een traject van 10 jaar geweest. En ja, het komt een beetje toevallig zo uit. Maar ja, bestaat toeval dan eigenlijk?
1: Dat is wel heel bijzonder eigenlijk dan.
2: Ja,
1: ja.
2: Zeker.
1: Oké, okay, nou bijzonder. En het moment komt hier aan de Lloydkade in Rotterdam. Waarom die locatie?
3: Ja, die locatie is dat 75 jaar geleden is dat hier de eerste boot is aangekomen met de Molukse gemeenschap.
1: Mm-hmm.
3: En ja, daarom is deze plek natuurlijk ook bijzonder. Mm-hmm. Dat hier later zich allemaal boten zijn aangemeerd, maar ook in Rotterdam en in Amsterdam.
1: Ja. Ja, heel bijzonder. Jullie zijn allebei nauw betrokken bij het project. Wat betekent dan dit monument en dat het onthuld wordt? Wat betekent het voor jullie persoonlijk?
3: Voor mij natuurlijk best wel persoonlijk geworden, omdat ik samen met bestuur al bijna 10 jaar hiermee bezig ben.
1: Ja.
3: Het heeft eventjes geduurd voordat we een stichting zijn gaan oprichten.
1: Mm-hmm.
3: Maar omdat we het eigenlijk nu gezamenlijk met de gemeenschap dit voor elkaar hebben gekregen. Dus door echt wel met elkaar samen te werken. Iedereen die dingen bedenkt, allemaal dingen op vrijwillige basis doen.
1: Mm.
3: Maakt het wel voor mij heel bijzonder dat dit monument komt.
1: Ja.
3: Zeker ook om meer aandacht aan te geven. Dat deze geschiedenis van 75 jaar geleden gewoon iets tastbaars en zichtbaar wordt op de Lloydkade.
1: Ja, want je zegt 10 jaar, Nina zei het ook al. Hoe kan het dat het zo lang duurt eigenlijk voordat een monument dan hier komt te staan?
3: 5 jaar lang is zoeken van met wie zullen we samenwerken en wat de gemeente Rotterdam. En daarna zelf wel iets oprichten met het idee dat doen we wel even.
1: Ja.
3: Maar uiteindelijk hebben we het echt van bottom-up vanuit de gemeenschap eigenlijk gewoon gerealiseerd door echt mensen vanuit de gemeenschap te vragen om schetsen in te dienen, ontwerpen.
1: Mm-hmm.
3: En eigenlijk ook feedback te vragen binnen de gemeenschap. Oké, okay, wat vinden jullie ervan? Voor welk ontwerp kiezen jullie?
1: Ja.
3: En daarna natuurlijk crowdfunding, geld ophalen. En zodoende duurt het allemaal zo lang.
1: Ja, snap ik. Ik vind het mooi dat het heel erg uit de gemeenschap komt. Maar wanneer het over geld gaat, waarom doet de overheid het niet gewoon?
2: Ja, ik denk dat heel veel initiatieven altijd beginnen, in ieder geval in de Molukse gemeenschap, door samen te komen.
1: Ja.
2: Want dat is waar onze gemeenschap op gebaseerd is. Hè. Die gemeenschapszin is heel hoog en heel iets wat we heel hoog dragen ook.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment denk je, ja, dan staat een oom Janta Maten daar, 81, die zegt, als 6-jarig jongetje ben ik hier aangekomen en hoe mooi zou het zijn als hier een monument komt. Ja, daar ga je echt wel hard voor lopen. En dan ga je niet wachten.
1: Ja, heel mooi. Hey, zondag zijn er zelfs nog oud-militairen aanwezig die destijds zelf naar Nederland zijn gekomen. Ja, het is eigenlijk een beetje wat je net ook al zegt. Wat betekent het dat zij dit mogen meemaken?
3: Ik denk dat het wel heel erg speciaal kan zijn. Uiteindelijk natuurlijk voor hun ook heel bizar waarin ze terecht zijn gekomen. En uiteindelijk ook waar je nu ziet waar hun staan. En wat hun eigenlijk, laten we zeggen, al die jaren hebben gedaan. En hebben meegekregen of laten zien van oké, kijk eens, dit is nu de toekomst die we hier opbouwen. En ja, hun nemen ook allemaal hun eigen kinderen en kleinkinderen mee. Waardoor het ook heel speciaal wordt om dit mee te kunnen maken. En dat maakt het ook wel toch weer bijzonder.
1: Ja, prachtig. Hey, wat kunnen we zondag verwachten?
2: Ja, sowieso een monument dat wordt ingehuldigd. Een paar speeches van belangrijke personen. Maar vooral de eerste generatie die op de eerste rij zit met wie we dit nog mogen meemaken. Omlijst door muziek, culturele dans, een markt, lekker veel eten en goede gesprekken.
1: Prachtig. Nina, Jordy, dank jullie wel voor het hier zijn. En ja, hoe zeg je dat? Veel plezier?
2: Ja?
1: Ja, ik wens jullie een fijne dag zondag.
3: Dank
1: jullie
3: wel.
1: Dank jullie wel. En wil je nou meer weten over aankomende zondag wat er plaats gaat vinden aan de Lloydkade in Rotterdam? Meer info over het monument en het programma? Check je op ulukura.nl.

0: Dinsdag in de Blok.
1: Als je aan hiphop denkt, ja, dan heb je misschien een bepaald beeld in je hoofd. Maar waarom eigenlijk? En wie bepaalt wie er wel of niet bij hoort? Nou, de vier vrouwen achter Noah willen laten zien dat hiphop voor iedereen is. En ze zitten hier bij mij in de studio om daar meer over te vertellen. Sylvie, Brandy, Gwen en Darlene, welkom dames.
2: Dank je wel.
1: Oh, dat klinkt zo gezellig. Ik heb echt bijna nooit zoveel meiden in de studio en dat vind ik toch zo leuk. Ach, heel fijn. Hey, kunnen jullie me even kort meenemen in wat Noah precies is?
3: Noah is eigenlijk dus ontstaan uit een soort van, eigenlijk een idee en een observatie. Maar ook iets wat ik zelf meemaak, is dat hiphop eigenlijk gewoon heel erg aan het verminderen is. Vooral hier in de stad, in Rotterdam. Je ziet dat er gewoon veel minder aandacht aan besteed wordt. En dat eigenlijk de mensen in de hiphop community niet echt meer een fijne plek hebben om met z'n allen samen te komen, zeg maar. En wij met z'n vieren zijn eigenlijk toen op het idee gekomen van, laten we zelf dat gat gewoon gaan vullen.
1: Heel nice. Hey, hoe komt het, denk je, dat de hiphop scene zo kleiner wordt en ja, minder wordt?
3: Ja, als je eigenlijk ook gewoon kijkt nu naar evenementen, hoe groot ze nu ook zijn. Heel veel EDM en dance music is momenteel heel erg in. En dat wordt veel meer aandacht en licht opgeschenen eigenlijk dan kleinere genres. Terwijl hiphop is eigenlijk helemaal geen klein genre, maar het wordt eigenlijk nu heel erg door die reden voor ons gevoel ook naar achter geduwd.
1: Ja, precies. En jullie kennen elkaar via een opleiding die jullie alle vier gedaan hebben. En daar is Noah ontstaan. Vertel aan ons.
4: Ja, zoals Sylvie al zei, bestond het eigenlijk gewoon als soort van het onderzoek dat wij deden rondom hiphop en wat er in de stad aan de hand was. En nou, dat is een opdracht om een organisatie te vormen. En we konden eigenlijk sowieso met z'n allen heel goed vinden. En we wilden gewoon met elkaar samenwerken. En allemaal gedeelde passies en allemaal verschillende talenten die we konden gebruiken in een organisatie. En daar kwam dus Noah uit. Dus ik ben met een naam gekomen. En daarvanuit hebben we eigenlijk alles met z'n allen opgebouwd.
1: Nice. En wie is er allemaal welkom om bij jullie community aan te sluiten?
4: Iedereen. Ja. Want we proberen eigenlijk het stigma wat er rond hiphop hangt. Dat is zeg maar people of color. Mm-hmm. Vooral mannen alleen maar op afkomen. Iedereen is welkom. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt. Hoe je je kleedt, waar je op valt. Het maakt gewoon niet uit. Iedereen mag zeg maar bij Noah zijn.
1: En
4: dat vinden wij heel anders dan wat er normaal in het, zeg maar, in het licht wordt gebracht over de hiphop scene.
1: Ja. Zeker, maar ook als je bijvoorbeeld zegt op wie je valt. Soms kan het best wel wat onveilig zijn in de hiphop scene wanneer je bijvoorbeeld queer bent. Hoe kan je ervoor zorgen dat het dan wel veilig wordt voor die mensen in de community?
4: Wij zorgen sowieso voor dat, wij zijn zelf, drie van ons zijn zelf ook queer. Dus daarom kunnen we ook binnen, zeg maar, de mensen die binnenkomen, die kennen ons ook. Dus die weten ook, als er iets van discriminatie is, ben je eigenlijk gewoon gelijk sowieso de deur uit.
1: Dan ben je weg.
4: Ja.
1: Goed zo.
4: Maar we merken eigenlijk ook dat al onze vrienden die erop afkomen, voelen zich ook super veilig. Dus we proberen altijd gewoon goed te bewaken dat de regels en gewoon het respect voor iedereen ook gewoon wordt behouden en wordt gevolgd.
1: Ja, goed zo. Heel belangrijk. Hey, dit weekend is Fête de la Musique in Parijs. Maar als je te broke bent om daarheen te gaan, dan hebben jullie dit weekend een heel leuk alternatief. Vertel.
3: Ja, aanstaande zondag om 4:00 hebben wij een barbecue in het park in Rotterdam. Het Euromas Park, zo kennen de meeste mensen het, denk ik. Free food, bring your own booze. We hebben een deck, een open deck. Dus als je je USB meeneemt of je laptop, kan je lekker komen draaien. Je kan komen chillen, het wordt lekker weer. Dus als je niet naar Vet kan, kan je wel naar Noah.
4: En wij willen ook gratis eten, dus
2: ja, kom naar ons.
3: Free food, guys.
1: Oh, nice. Nou, geweldig. Ik denk dat we daar gewoon naartoe moeten gaan.
2: Ja, zeker.
1: Superleuk. Hey, dames, heel erg bedankt dat jullie hier waren.
2: Geen probleem.
4: Ja, geen probleem.
1: Ja, of course. En wil je hier nou meer over weten of misschien wel naar de barbecue aanstaande zondag in Rotterdam in het park? Check dan een Insta @NoahRotterdam of de link op de Funix website.

0: Sport met Bradley.
1: Gisteren was het L3B Boost event dat zo klonk.
2: Welkom bij L3B Boost, de Sport Edition.
1: En er was een grote naam, niemand minder dan Eljiro Elia, die zich aansloot bij het panelgesprek. En daarvoor ging hij langs bij Annelijn, die een locatieuitzending deed vanuit het Stad Schouwburg in Utrecht. Luister maar even.
0: On the Block met Annelijn.
3: Ja, live vanuit de Stad Schouwburg hier in Utrecht, waar we aanwezig zijn bij L3B Boost, de Sports Edition event. En een van de sprekers vanavond is niemand minder dan Eljiro Elia, inmiddels ook bij mij aangeschoven. Welkom! Superleuk dat je er bent, sowieso.
4: Jawel, dankjewel.
3: Ik denk dat mensen je kunnen kennen als oud-profvoetballer natuurlijk, maar je bent veel meer dan dat.
1: En na zijn interview met Annelijn wou ik hem natuurlijk ook even spreken.
5: Als je zeg maar terugdenkt aan vroeger toen je 18 was, en als je jezelf één advies kon geven, wat zou dat zijn?
4: Rusten, meer observeren.
5: Was je een beetje een heet hoofd? Of?
4: Ik was wild, man. Ik was wild. Ja, een bepaalde situatie bijvoorbeeld. Ik kwam dan naar een andere club. Of er werd mij dat beloofd. Dan moest het ook gelijk gebeuren. Zodra het, je weet toch, afgerond moest zijn.
5: Zodra je had getekend, moest je het zien.
4: Moest ik het zien. En dan werd ik toch rustig. En dan kon ik me heen schreeuwen, slaan. De dingen die ik normaal moest doen, die ging ik niet meer doen. Maar ja, met de knowledge die ik nu heb. Is het gewoon rustiger om gewoon rustig te zijn.
5: Zou je nu zeggen dat je gewoon lekker chill bent?
4: Ja, zeker. Zeker.
5: Je bent nu dus echt een, ik zou kunnen zeggen, groot ondernemer. Je hebt heel veel dingen gedaan al. Maar waar begon zeg maar die drive naar het voetbal?
4: Ik heb dat altijd in mijn hoofd gehad van, hey, nee man, je moet gewoon dingen doen die je leuk vindt, waar je energie uit haalt. En dat deed ik gewoon.
5: Net hoorde ik je dus in de show zeggen, als tip voor de jongeren, sparen als ze willen beginnen met ondernemen. Maar kan je iets dieper antwoord geven? Dus hoe spaar je nou goed om te gaan investeren?
4: Slim sparen met doelen. Minder uitgeven, meer houden. Bijvoorbeeld een derde van je salaris gewoon opzij zetten. En dan proberen zo arm mogelijk te leven. Voornamelijk voor jongens die het niet gebreed hebben of zo.
5: Nu even een vraag over het WK. We hebben Cabo en Curaçao die meedoen. Stel je voor, je zou die twee clubs of teams een tip kunnen geven van, als jullie het zo doen, gaan jullie het echt halen, boys. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
4: Scheet zwaar. Nee, ik weet het echt niet. Nee.
5: En wat ik ook net hoorde, wist ik niet. Jij wordt volgend jaar hoofdtrainer van ADO Jongeren.
4: ADO 114.
5: Kun je daar wat meer over vertellen?
4: Ik heb net mijn VCD afgerond. Ik moet dan nog een paar opdrachten inleveren. Maar zo goed als afgerond. En dan ga ik volgend jaar aan de slag bij Adenhagen onder 14 als hoofdtrainer.
5: Ik zie het aan je gezicht. Je hebt er heel veel zin in, denk ik, of niet?
4: Ja, ik vind het een uitdaging, snap je? Omdat die jonge jongens denken ook nog dat ik een van hun ben, omdat ik me zoals hun kleed. Maar dat ben ik niet meer. Snap je? Ik hou gewoon van fashion en dat ga ik altijd blijven doen. Maar ik ga ze wel moeten aanpakken.
5: Hoe ga je zeg maar dat balans behouden dat ze wel weten van oké, er zit een best wel een afstand tussen ons, maar we zijn alsnog één.
4: Tijd en energie, voorbereiding van mij moet heel goed zijn naar hun toe. Want hun moeten zo goed mogelijk voorbereid komen op de training. Dat ze denken van oké, de trainer heeft echt over nagedacht. Hij weet ook wat hij zegt.
5: Heb je nog een boodschap voor je ploeg?

0: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Van Wakka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Wakka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakkafest.com.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: En je zou maar jong trouwen, je volgt alle regels en je doet precies wat er van je verwacht wordt. Maar als je er dan uiteindelijk achter komt dat jouw geluk niet altijd past binnen de verwachtingen van anderen, nou, dat kan je overkomen. En Ferdows, die schreef er een boek over, deelt daarin heel openlijk haar verhaal. Het boek heet Mokro Psycho. Ferdows, goedenavond. Goed dat je hier bent.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik heb gelijk een vraag voor je over de titel Mokro Psycho. Waarom die titel?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik heb voor de titel gekozen omdat ik heel erg geïnspireerd was door de film American Psycho met Patrick Bateman. En in die film is de rode draad dat hij toch wel heel veel vrouwenhaat heeft. En daarin in een cultuur leeft die niet voor hem helemaal leuk of passend is. Of, of dat hij zich daarin kan vinden. En dat vond ik heel goed het verhaallijn weergeven van mijn verhaal. Waarom ik toen geïnspireerd was om het verhaal Mokro Psycho te noemen eigenlijk.
0: Ja, want ja, je hebt het al een beetje over cultuur. Je leefde zelf volgens de regels van de Marokkaanse cultuur, als ik het goed zeg. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Vooral heel erg leven naar de goedkeuring van je ouders. Omdat je daar toch heel graag naar streeft. Je wilt heel graag het schouderklopje. Je wilt heel graag trots maken. En zodra je dat eigenlijk niet doet, dan val je buiten de boot. Of dan, ja, kwam daar heel veel religieuze controle bij kijken. Omdat ja, ze willen dan het beste voor je. Hmm. En in mijn ervaring was dat niet zo.
0: Nee. Uiteindelijk besloot je dus om je eigen keuzes te gaan maken. Ja. Hoe deed je dat?
1: Dat deed ik door te kiezen om te trouwen met de liefde van mijn leven. Mm-hmm. Ik kwam al uit een ander gebied in Marokko. Nou, dat was ook al niet geaccepteerd. En toen wij getrouwd waren met een feest vol toeters en bellen, waar ik eigenlijk ook helemaal geen zin in had, maar dat doe je dan omdat je zo graag in de cultuur wil passen, besloten wij ons eigen leven te leven. Maar dat werd ons niet in dank afgenomen, om maar zo te zeggen.
0: Nee, en dat heeft invloed gehad ook op de band met jouw eigen familie.
1: Ja.
0: Wat is daar gebeurd en hoe is het contact nu?
1: Het contact is op een heel laag pitje. Ook een tijdje daar niet geweest. En ook met de komst van het boek is dat ook niet een waardering genomen. Maar goed, ik wilde heel graag mijn verhaal vertellen en niet een perfect verhaal. Hmm. Ik wilde een echt verhaal vertellen voor alle meiden die en jongens die ook misschien no contact gaan met hun ouders in de Marokkaanse cultuur, waar dat natuurlijk hartstikke taboe is.
0: Hmm. En ik kan me ook voorstellen dat niet alleen je ouders hier een sterke reactie over hadden, maar misschien ook online. Er zijn zelfs mensen die je vergelijken met de nieuwe Lale Gül. Nou ja, ik sta niet achter die vergelijking, maar hoe voelt het voor jou om vergeleken te worden met dat?
1: In het begin schrok ik daar een beetje van, want ik denk, ja, ik vertel gewoon mijn verhaal, mijn mening, mijn ervaring. Waarom is dat verkeerd? Maar goed, als ik dan een vrouw ben en tekst wil geven aan mijn eigen verhaal, dan vind ik dat ik daar recht op heb. Dan ben ik heel dankbaar dat ik in Nederland woon en de vrijheid van meningsuiting heb. Wat in de grondwet staat. En als dat de vergelijking is met Lale Gül, dan zie ik dat als een compliment.
0: Nice, I like it. Hey, welke boodschap wil je meegeven aan mensen die Mokro Psycho lezen?
1: Dat je je eigen leven moet leven en niet naar de goedkeuring van een cultuur of je ouders. Want daar doe je het allemaal voor. Maar dat is nooit goed genoeg eigenlijk. Hmm. En trouwen om dan uit huis te zijn en je eigen leven te kunnen leven, dat is zo onzin. In Nederland kan je een leuke baan nemen, op zoek gaan naar een eigen woning. En ik raad alle meiden en alle jongens aan om dat lekker te doen. En dat is de stok achter het verhaal.
0: De stok achter het verhaal. Nou, Mokro Psycho is dus nu gewoon te lezen. Ferdows, ik wil je heel erg bedanken dat je hier was. Dat je ook zo openlijk je verhaal deelt. Super belangrijk. Niet alleen inderdaad voor vrouwen uit jouw cultuur of vrouwen uit andere culturen. Maar ook voor mannen natuurlijk. Dus dankjewel dat je hier was.
1: Dankjewel.

0: we hebben het vaak over ouders van kinderen met een beperking, maar bijna nooit over de broer of zus. Terwijl zij ook opgroeien met zorgen, verantwoordelijkheden en gevoelens waar misschien niet altijd ruimte voor is. De 19-jarige Brienty is Miss Teen Nederland. Zij weet hier alles van en zit bij ons in de studio. Brienty, welkom.
1: Hi.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, superleuk.
0: En je ziet er prachtig uit. Je hebt ook een sjerp om.
1: Dankjewel.
0: Vertel.
1: Ja, dit is mijn sjerp van Miss Teen Grand Nederland.
0: Ja.
1: En ja, een tijdje geleden ben ik dus begonnen met een misverkiezing. En heb ik deze titel mogen winnen. En daarmee zet ik me in voor brusjes. Omdat ik zelf ook een brusje ben.
0: Gefeliciteerd dat ten eerste. En je zegt net zelf,
1: dankjewel,
0: je bent dus ook een brusje.
1: Ja.
0: Kan je even kort uitleggen wat dat betekent?
1: Ja, een brusje is een broertje of zusje van iemand met een beperking. En daar komt best wel veel bij kijken. In het Engels is het ook glass child, een kind van glas eigenlijk. Mm. Omdat brusjes heel vaak het gevoel hebben dat ze doorzichtig zijn, niet gezien worden. Omdat heel veel aandacht vaak naar het broertje of zusje gaat.
0: En herken jij dat gevoel?
1: Ja. Ja, nou, ik weet natuurlijk hoeveel mijn ouders dragen met de zorg voor mijn broertje of zusje. Mijn broertje.
0: Ja.
1: En daardoor heb ik eigenlijk altijd mijn gevoelens voor mezelf gehouden om haar niet tot last te zijn.
0: Ja.
1: En alles een beetje zelf willen oplossen. Het perfecte kindje willen zijn. Om ja, zo min mogelijk tot last te zijn. Terwijl ja, als broertje zijn, dan mogen jouw gevoelens er ook zijn. En mag jij er ook gewoon zijn.
0: En heb je altijd, zeg maar, sinds wanneer weet je, oh wacht, het is misschien ook moeilijk voor mij. Mijn gevoelens mogen er ook zijn.
1: Ja, nou, eigenlijk wist ik nooit dat andere mensen ook in dezelfde situatie zaten als mij. Ik wist niet dat een brusje zijn iets was. En daardoor gaf ik eigenlijk mezelf de schuld van alle gevoelens die ik had. Zoals verdriet of jaloezie. Ik wist niet dat dat iets is wat gewoon erbij komt kijken als je nou eenmaal een broertje hebt met een beperking.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik wat ouder werd, ging ik eigenlijk terugkijken en dacht ik van, oh, eigenlijk snap ik nu waar alles vandaan komt. En ik vind het daarom juist zo belangrijk om erover te praten. Want ik weet dat er zoveel mensen zitten in dezelfde situatie. En ja, ik vind het echt een belangrijk onderwerp om over te praten.
0: Zeker, ja. Hey, wat helpt voor jou om hiermee om te gaan?
1: Nou, vooral gewoon met mijn broertje erover praten. Met mijn moeder erover praten. Want ja, dat gemis van bijvoorbeeld aandacht is niemands schuld. Want je broertje heeft nou eenmaal een beperking. Je moeder moet natuurlijk meer aandacht voor hem hebben. Maar die gevoelens zijn er nou eenmaal. En erover praten helpt heel erg. Ik denk dat dat heel erg banden kan helen. En gevoelens die nooit besproken worden gewoon op tafel te leggen. Dat helpt wel echt.
0: Heel belangrijk. En je kan dus ook met je broertje over praten. Mag ik vragen wat voor beperkingen hij heeft?
1: Ja, hij heeft autisme, FNS. Dat is een functionele neurologische stoornis. Waarbij zijn lichaam soms uitvalt. Mm. En hij heeft een oogbeperking. Dus hij is bijna blind.
0: Oké, ja. En je vertelde net buiten deze uitzending om, vertelde je van dat tijdens de misverkiezing dat jij het vervolgens ook over je broertje hebt gehad.
1: Mm-hmm.
0: Hoe was dat moment? Neem ons even mee.
1: Ja, ik vond dat heel erg emotioneel eigenlijk.
0: Ja.
1: Want ik heb er jaren niet over gepraat. En dat om dat ineens op zo'n groot podium te doen was best wel spannend, maar ook wel heel erg mooi. Omdat ik gewoon aan mijn moeder zag en aan mijn broertje zag dat ze heel erg trots op mij waren dat ik dit durfde vertellen. En brusjes zijn is ook gewoon iets positiefs. Hè. Het heeft niet alleen maar negatieve kanten. Het heeft me echt gevormd als persoon die ik nu ben. Het heeft me heel veel goede eigenschappen gegeven. Dus ja, daarom
0: gebruik
1: ik mijn stem ervoor.
0: Zeker. Hey, en je mag ook zeker heel trots zijn op jezelf, denk ik.
1: Yes, thank you.
0: Ja, zeker. Dus Brienty, heel erg bedankt.
1: Dank je wel.
0: En wil je hier nou meer over weten? Brienty deelt hierover op haar Insta en is zelfs een podcast begonnen. Dus check haar Insta @brienty.nx of de link op de FunX website.

0: en je weet natuurlijk, inmiddels hebben we Artist of the Month, maar we hebben heel lang Artist of the Week gehad. Een artiest die een week lang in de spotlight staat hier op Phonix. En die Artist of the Weeks, ja, die kun je vergeten of niet. Die kunnen doorgaan met muziek of stoppen met muziek. En wat wij nou leuk vinden is om nou hen weer opnieuw uit te nodigen, die gewoon keihard doorpakken. Misschien wel een EP droppen of zo, hè? Wat dacht je van I Am Beddo in the building?
1: Yo, what's good?
0: Ja, goed dat je hier bent. 4 maanden geleden zat je hier nog.
1: Ja.
0: Tijd vliegt, toch? Het voelt echt als gisteren.
1: Het vliegt. Dat is niet normaal, man.
0: Niet normaal. Hey, welkom terug, zou ik willen zeggen. Wat is er allemaal gebeurd in de tussentijd?
1: Nou, ik heb veel muziek gedropt. Ik heb ook live optredens gedaan. En ik heb nu dus mijn laatste EP gedropt met Jodem. So, ja, Malamania, check it out. Spotify, overal.
0: Malamania. Wat betekent Malamania?
1: Malamania betekent bad habits. Dus iedereen heeft bad habits. Mm. En je probeert gewoon te verbeteren. Dus dat is een beetje de betekenis van de titel.
0: Oké. Ja. Hey, je zegt het net zelf ook al. Je hebt verschillende tunes met Jodem. Eigenlijk alle 3 van je EP zijn met hem. Hoezo?
1: Nou, we zijn al lang matties. Ik ken hem echt al, bijna 10 jaar of zo. En en we begonnen met muziek te maken in 2021.
0: Mm-hmm.
1: En sinds toen waren we altijd samen in de studio. En hij komt bij mij langs en ik ga naar hem toe. En we dachten, oké, we moeten nu wel een project gaan droppen. Mensen vragen altijd van, hey, wanneer gaan jullie wat samen doen? Dus nu eindelijk.
0: Ja, en dat klinkt heel goed. Ik vind ook dat je in jouw sound een soort van ontwikkeling hebt gehoord. Mm-hmm. Dus je was natuurlijk Artist of the Week met deze tune, 7 AM in Barranquilla.
2: Bajo, me prometí par de cosas, no se consiguen de relajo. Y al ver la cuenta bajo, me tenía hasta el carajo.
0: Lekker nummer vond ik toen ook al. Dat ik dacht, maar deze sound. Ik heb even een snippet gepakt van Nympho bijvoorbeeld, van je nieuwe EP. Ja, die klinkt toch wel echt ontwikkeld.

0: Wat is er gebeurd met deze sound, man? Ben je zoiets van, weet je, ik wil dansbare muziek gaan maken?
1: Ja, kijk, weet je, vorig jaar... Kijk, ik begon met dembow maken. Mijn eerste nummer op Spotify is dembow. En vorig jaar heb ik alleen maar trap en hiphop gemaakt. En mensen zeiden van, wanneer ga je reggaeton maken? Wanneer ga je dembow maken? En ik zei het begin van dit jaar... Hey mensen, ik ga jullie heel veel reggaeton en heel veel dembow dit jaar laten horen.
0: Ja.
1: En ja, zo is het ontstaan.
0: Ja, ja. En het klinkt supergoed.
1: Ja, zeker.
0: Wat kunnen we nog meer van Beto gaan verwachten in de aankomende tijd? Er komt natuurlijk nog een hele zomer aan, hè?
1: Ja, zeker. Nou, sowieso veel nieuwe tunes, nieuwe muziek. Veel content ook. Live optredens ook. En ik probeer de laatste tijd vaker live te gaan op TikTok. De laatste keer gingen we live op TikTok. En toen hadden we mensen gezegd van... Hey, als wij 500 likes krijgen, dan gaan we Malamania droppen op zaterdag. En dat is uiteindelijk gelukt. People were fucking with it. Dus ja, zo is het gelukt. En ja, dus live optredens en na muziek genieten van de zomer en genieten van de WK, man.
0: Ja, genieten van het WK. Ik weet wel voor wie jij bent. Volgens mij heb je al een shirtje aan.
1: Ja, representing. We spelen vanavond toch, dus ja.
0: Oh, wauw. Ja, dus oké. Okay. Nou, dan kan ik je alleen maar heel veel succes wensen. I Am Beto is back, dus onze Artist of the Week. Ik wil je heel veel succes wensen de aankomende tijd. We gaan sowieso nog meer van je horen. Check dus zijn nieuwe EP, Malamania, als ik het goed zeg, hè?
1: Si, si, si. Ja, is goed, ja.
0: Thanks for coming.

0: met Bradley.
1: Ik zeg je eerlijk, als iemand mij nomineert voor Ice Bucket Challenge in deze week, doe het gelijk, man. Ik doe het gelijk, man.
2: Het is niet normaal warm. Vandaag is het 27 graden en morgen misschien wel 33 graden. Het KNMI heeft code geel opgegeven, dus ik vroeg me af, Rotterdam, hoe houden jullie dit vol?
3: Kortere kleren aantrekken, zie je zo.
2: Maar je draagt een trainingspak, lang, dik.
1: Korte kleren.
4: Ja, ik zie het.
3: De ochtend zou nog een beetje koud worden of zo. Maar ik ben naar buiten gegaan, was heet. Maar ik moet snel op school zijn toch, dus.
2: En nu?
3: Nu.
2: Ja, dus zeg maar, nu heb je alsnog zeg maar, je pak aan en het is heet. Wat ga je nu doen?
3: Dadelijk ga ik naar huis, gewoon als ik klaar ben.
5: Ja, genoeg water drinken, korte broek aan en haar omhoog. Ja, veel matcha drinken, I guess.
6: Nou, ik heb mijn shirtje aangetrokken, maar wel een lange broek. Want korte broek moet ik dus nog kopen. Daarvoor ben ik hier.
2: Ik ben naar de stad gekomen korte broek te halen.
6: Zeker weten. Ja, daar heb ik mijn rekening mee gehouden, maar ja, dat was het eigenlijk wel. Zonneband heb ik niet meegenomen ook. Dat moet ik eigenlijk wel doen.
2: Hoe merk je nou dat het zo warm is? Is er iets anders, behalve de hitte? Of?
7: Nee, ik voel echt die warme walm eigenlijk. Vooral in Nederland is
5: het
7: vooral...
5: De benauwdheid heel erg, eigenlijk. Ja, dat merk je wel. En vermoeiend snel. Je wordt er moe van.
2: Blijf je dan liever binnen of ga je wel echt nog steeds naar buiten? Ook al zijn we nu buiten, maar...
7: Nou, het ligt er een beetje aan. Als er binnen lekker een airco'tje aanstaat, is het binnen wel lekker. Maar toch die frisse neus even falen.
5: Ja, het moet niet. Ik ga wel altijd naar buiten totdat het te warm wordt. Dan ga ik weer naar binnen. Ja.
2: Wanneer merk je dan dat het echt te warm wordt? Wat ga je dan merken aan jezelf?
5: Nou, dat ik gewoon aan het branden ben. Ja, benauwd, zweet. Dan ben ik gewoon voel ik mezelf gewoon branden. En dan ga ik gewoon heel snel weer naar binnen.
2: En wat helpt jullie het meest, zeg maar? Wat houdt je cool?
3: Drinken.
1: Ik zeg je eerlijk, als iemand mij nomineert voor Ice Bucket Challenge in deze week, doe het gelijk, man. Ik doe het gelijk, man.
2: Misschien kunnen we hem nu starten, man. Wil je iemand nomineren?
1: Hey, iemand mag mij nomineren.
2: Ik nomineer jou.
1: Nomineer mij, ik pak nu Ice Bucket daar, man.
8: Kijk, ik heb gehoord dat als je een beetje donker maakt, snap je? Dan gaat het ook koeling. Ja, snap je?
2: Stel je voor, je had geen airco, zou je dan de hele dag een beetje in het donker zitten, lampen uit?
8: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, kijk, die lampen is ook warmte.
2: Wat moet er volgens jullie beter geregeld worden in Rotterdam voor de hitte?
1: Voor de hitte? Meer zwembaden en grotere ventilators die hardere lucht geven.
6: In Rotterdam? Ik weet niet of ze er zijn, maar punten om zonnebrand te smeren.
5: Misschien meer waterpunten.
7: Ja.
5: Bij ons op school hebben we gewoon, als het warm is, altijd standaard glaas water pakken. Maar dat kan bijvoorbeeld hier ook wel, denk ik.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnyx-kanalen.
0: Trek

0: altijd via funnix.nl/nieuws.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump van het opnieuw verven van de pool bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy. Wat wil jij horen op deze heerlijke zomerse ochtend? Laat het weten in de NPO Luister-app, want dit is Weekend Request.

0: Goedemorgen, Jimmy Joy.
1: Goedemorgen,
2: Fanny. Mijn request.
3: Wat ik vandaag wil horen.
4: Weekend Request.
5: Jimmy Joy.
6: Goedemorgen. Geen gewone zondagochtend vandaag. Nee, het is bloedheet. Ik hou ervan. En het is natuurlijk ook nog eens Vaderdag. Mocht je dat vergeten zijn, is dit je reminder. Nou, kom maar door met je zomerse request. Mijn playlist is weer helemaal leeg. Ik heb 1 track klaarstaan van Distinct en Morad. En wat je erna hoort, dat bepaal jij. En dat kan echt van alles zijn. Misschien wil je een zomerse tune horen. Of misschien wel een speciaal nummer voor je vader. Hè? Dat mag ook. Want ja, mij maakt het niet uit. Hoe kun je het insturen? Via de NPO Luister-app. Daar stuur je een berichtje. Of wat ik altijd nog leuker vind, een voice memo. Dus, wat wil jij horen? Een zomerse tune? Een nummer voor de laatste uurtjes van je after die je nu hebt? Misschien ben je keihard aan het werk. Of wil je juist je vader, je bonusvader of de vader van je kinderen gewoon even in het zonnetje zetten met een persoonlijke voice memo en jullie favoriete nummer? Het mag en kan allemaal via de NPO Luister-app, want dit is Weekend Request.

0: 500 en Chip Charles met Chale. Is toch een heerlijk begin van de dag.
1: Baby Joy. Weekend Request.
0: Wat wil jij horen op Phonix? Het is Weekend Request, dus jij bepaalt. En ik zei al, het mag een zomerse tune zijn. Het mag ook iets speciaals voor Vaderdag zijn. Nu laat Anne in de NPO Luister app weten. Ik ben op zoek naar zo'n track als Dear Mama van Tupac. Maar alleen dan voor Vaderdag. Maar ze komt er eigenlijk niet echt uit. Als jij nu iets in gedachten hebt waarvan je denkt, ja, deze track, dat is echt zo'n typische, mooie track voor Vaderdag. Laat het dan even weten, dan kunnen we Anne helpen. Ik weet het ook niet nu gelijk meteen. Claire, die is lekker abrikozen uit het huis van mijn ex weggooien. Ik ga stuk. Dit is zo random. Eerst doet ze koffers inpakken en langs mijn bestie. Maar daarna die abrikozen die we hebben, hoor. En Ivo, die heeft een request. Mocht je er ook eentje hebben, je kunt het doorsturen in de NPO Luister app met een voice memo of een berichtje. Dan ga ik hem zo draaien. Ivo, die zegt eigenlijk iets heel gevoeligs. Het is vandaag Vaderdag en dat kan een bijzondere dag zijn, omdat je misschien net vader bent. Of omdat je al heel lang vader bent en je gewoon wat extra liefde krijgt van je kinderen. Het kan ook bijzonder zijn omdat je je vader in het zonnetje zet. Maar het kan ook dat je je vader mist. Of dat je het vader zijn mist omdat je kindjes niet zijn. En Ivo, ja, die heeft ook zo'n situatie die voor velen misschien herkenbaar is. Hij heeft geen contact met zijn biologische daddy. Dat is er nooit geweest, zegt hij. Het gaat nu niet heel goed. En dat hoorde hij via via. Maar hij zegt, mij niet bellen. En zijn request is daarom ook Usher. You don't have to call, hoor je nu bij Phonix.

Goedemiddag, Jimmy Joy. Ik heb een request voor vandaag. Wat dacht je van de jeugd van tegenwoordig? Honoreer. Lekker zomerse banger. Adio.

0: tolereer. En ik heb iets gedaan waar ik niet zo trots op ben. Sterker nog, ik schaam me er eigenlijk heel erg voor. Zometeen ga ik vertellen wat bij de situatie soundtrack. Maar eerst Dave en Tems met Raindance. Phonix.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait.

0: Ik heb iets gedaan waar ik niet trots op ben, dat zeg ik gewoon eerlijk. En jij mag bepalen welke track daarbij past. En ik ben echt ready om gevlamd te worden.
1: De situatie soundtrack.
0: Ik was deze week met een vriendin naar de dierentuin. En daar heb ik dus iets gedaan. Nou, ik kon wel door de grond zakken. Wat gebeurde er? Ik vond een zonnebril op de grond. Nou denk je misschien, dat is toch nog niet zo gek. Maar ik vroeg aan mijn vriendin, hey, is deze van jou? En zij zegt, nee, die is niet van mij. Dus ik aan die moeders om me heen vragen, ben jij je zonnebril kwijt? En iedereen zei nee. En toen viel mijn oog op het merk. En toen dacht ik, zo, dit is eigenlijk wel een hele dure bril. Zeker zo'n €400. En waar ik normaal gesproken zeg maar de bril neer zou leggen, zodat iemand hem daar weer kon vinden of bij gevonden voorwerpen zou brengen, heb ik hem in mijn tas gestopt. Maar instant karma. Dit ging niet zoals ik had verwacht. Ik heb hem niet meer naar huis genomen. Want een paar minuten later komt er een vrouw naar ons toe en die zegt tegen mijn vriendin, hey, heb jij misschien een zonnebril gevonden? En zij zegt, nee, maar mijn vriendin wel. En ze kijkt naar mij. En ik dacht, en toen heb ik heel awkward die bril uit mijn tas gehaald. En gezegd, alsjeblieft. Oh, als ik aan weer wat terugdenk, ik kan wel weer door de grond zakken. Ik heb hier zo mijn les van geleerd dat ik dit ook gewoon niet meer ga doen. Hoe awkward dat ik hem gewoon weer zo teruggaf. Van ja, ik had je zonnebril gevonden. Ik heb hem in mijn tas gestopt, maar hier heb je hem weer. Nou, hou op met mij. Goed, ik ben benieuwd welke track past bij deze situatie. Ik had een zonnebril gevonden en ik heb hem stiekem in mijn tas gestopt. En die vrouw, die kwam erachter. Dat is gewoon wat het is. Kom maar door in de NPO Luister-app. Laat me weten welke track past bij deze situatie.

0: Ik heb een zonnebril in mijn tas gestopt die niet van mij was. Welke track past hierbij?
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, ik vertelde me net, ik was er niet trots op, maar ik had een zonnebril gevonden. En ik heb echt om me heen gevraagd, hey, is die van jou? Ben jij hem kwijt? Niemand zei wat. En toen dacht ik, weet je, ik stop hem gewoon in mijn tas, want het was een dure bril. Maar ja, die vrouw die kwam dus naar mij toe, of naar mijn vriendin. En ja, toen moest ik hem uit mijn tas halen en ik kon wel door de grond zakken. Ik schaamde me zo erg. Nou, Cindy die stuurt in de NPO Luister app, een track die erbij past is Almost Doesn't Count van Brandy. En ik vond dit misschien gelijk wel de beste reactie, maar ja, die kan ik niet draaien. Die is te langzaam, dan valt iedereen in slaap. Die zegt It Wasn't Me van Shaggy. Goeie, ben ik wel aan het liegen. Claire komt met Cartier van Dope Boy, hoewel die misschien nog wel wat duurder zijn, zegt ze. Maar ja, je had hem toch in je tas gedaan kunnen hebben om hem later bij de receptie af te geven. Nou, dat had ik ook moeten zeggen. Toen zei zij, heb je zonnebril wel? En ik zei, ja, stotter hem, die bril uit mijn tas halen. Had ik gewoon moeten zeggen, oh, deze wilde ik afgeven bij de receptie. Maar zo snel was ik niet. Ik stond daar alleen maar zo. Maar de reactie van Isabel, ja, die vind ik toch echt wel perfect. Zij zegt, stiekem wil jij dat ook? Stiekem pak je me zo. Ik kan er niks aan doen. En die lijns, die klinken voor nu voor altijd anders. Zoe Tauran en Jonna Fraser met Stiekem is toch wel de soundtrack van vandaag. En laat het je les zijn. Doe niks stiekem. Geef het gewoon terug. Ik heb ervan geleerd. Hey, heb jij een request? Drop hem in de NPO Luister app, want dit is Week.

Goedemorgen. Dit nummer is voor Mireille. Ik heb me niet zo netjes gedragen. En ik wil op deze manier laten weten dat ik er spijt van heb. Dus deze is voor jou.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
1: Check dan nu het subchannel Funix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: www.phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
5: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russisch bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. En later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy. Bana hoor je zo, maar eerst Party Next Door met For Certain.

met een heerlijke zomerse sound. Pana hoorde je bij Phonics. En ik heb een classic gekozen die echt perfect is voor vandaag. Als ik aan deze tune denk, dan denk ik weer aan zwetende, dansende mensen. Ja, dat kan niet anders dan dat het toepasselijk is. Maar jij mag bepalen of ik hem ga draaien of niet. Is deze classic nog steeds aan of moet hij gaan?

0: een no-go.
1: Bij aan of gaan bepaal jij of ik de classic ga draaien of niet. Je hoorde Justin Timberlake met Señorita uit 2002 alweer. Ja, ik kan het me nog zo goed herinneren. Die videoclip, zo op die auto's, dat lekkere Spaanse vibe, zwetende lichamen. Ik vond het fantastisch en dat vind ik nog steeds. Maar of de track na al die jaren ook nog steeds zo aan is, ja, dat bepaal jij. Breng je stem uit in de NPO Luister-app bij de meeste stemmen voor aan. Ga ik Señorita zometeen draaien? Maar misschien denk jij wel, nee man, die track heeft zijn beste tijd gehad. We zijn meer dan 20 jaar verder. Draai alsjeblieft wat anders, weet je, dat kan ook. En dan stem je gewoon gaan. Belangrijk, geschreven berichten tellen voor 1 punt en voice memo's, die tellen voor 2 punten. Dus daar kun je echt een inhaalslag mee maken. Ga je hem zo horen of niet?

werk. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: Naar binnen in de NPO Luister app, zowel voor aan als gaan. Maar er zijn twee personen en die zijn bijna altijd als eerste. En het lijkt wel of er vandaag twee kampen zijn ontstaan, want ze stemmen ook altijd hetzelfde. Cindy, die stemt altijd dit.
1: Sowieso aan hoor, dank je.
0: Ja, geen classic is te oud voor Cindy, die wil ze allemaal horen. Maar Gino daarentegen, ja, die is iedere zondag wat minder enthousiast.
2: No, gaan met de banaan.
0: Gaan met de banaan, ja. Er is geen classic waar ik Gino blij mee kan maken. Nu is de tussenstand echt 50-50. Net als Cindy en Gino. Ga ik je nu een keer iets anders vragen. Zit je in kamp Cindy? Vind je het altijd aan? Of zit je in kamp Gino? En als je net intuned en denkt, hey, ik weet helemaal niet over welke track het gaat.

Justin Timberlake met Señorita. Jij bepaalt of je hem zo gaat horen. De tussenstand is 50-50, dus het wordt heel spannend. Breng je stem uit via de NPO Luister-app aan. Net als Cindy, als je hem wil horen. En ga voor gaan, net als Gino, als jij denkt... Nee man, deze track heeft echt zijn beste tijd gehad. Draai alsjeblieft wat anders.

0: Jamaica.
1: Oh, Jen Joy. Nou, gaan met die banaan. Want ik hoef hem niet meer te horen.
2: Ah, die poko's aan.
3: Nee, dit nummer is echt een no-go.
4: Ik had niet verwacht dat deze track zoveel strijd met zich mee zou brengen. Ik heb vandaag als classic Señorita van Justin Timberlake uitgekozen. En jij mocht bepalen of ik hem ga draaien of niet. Is deze classic nog steeds aan of moet die gaan? Bij de tussenstand was het precies 50-50. Dogla heeft zich nog bij team Gaan aangesloten. En er zijn een hoop stemmen binnengekomen. Maar het is zo close.
5: Hey, hou op! Señorita! Woe! Dan?
6: Sowieso is deze aan.
4: Ja, je hoort het. Ivo en Robbie, die vinden hem nog steeds wel hartstikke aan. Maar toen kwam Diallo weer bij naar Gaan. Charlene zegt team Cindy. Cindy stemt altijd op aan. En Gino stemt bijna altijd op Gaan. En zij zegt, Gino mag echt gaan. Wat is het nou geworden? Ik had dit niet zien aankomen.
7: Aan.
4: Op de valreep mag die blijven. Het scheelde niet veel. Justin Timberlake met Señorita.

Bob Marley met One Love hoorde je dankzij Iris speciaal voor alle vaders. En zometeen hoor je een artiest die we normaal nog niet draaien. Maar wie dat moet worden, dat bepaal jij. Welke artiest vind jij dat wij moeten draaien op Funix die we nog niet draaien? Laat het me weten in de NPO Luister-app.

Het is wel heel heet. Je luistert naar Funnik's Weekend Request. En jij bepaalt wat er door je speakers knalt. Met nu Yo Silvio en Young Felix Toxic. Hey, en als je nou zin hebt in een festivalseizoen, maar niet zelf wil betalen, Funnik's heeft een hele leuke winactie. Dus check even funnik's.nl voor onze Festipass. Funnik's.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Volg Funx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Annette Schuts met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy. Starline van Fredda staat voor je klaar. En eerst hoor je Ben met Serrano. Wat je verder hoort, dat bepaal jij.

0: hebben de volgende artiesten binnenkort ook wel die starlijst. Fresh from Friends. Ja, want bij Fresh from Friends geven we opkomende artiesten, artiesten die nog niet gedraaid worden bij Funnix, een kans om wel gehoord te worden. Soms is het gewoon, of nou niet soms, eigenlijk altijd heel lastig om door te breken en om ervoor te zorgen dat iedereen jouw muziek hoort. En dat kan hier iedere zaterdag en zondag om 12 uur bij Funnix Weekend Request. Dus als jij iemand kent waarvan je denkt, hey, deze artiest is zo hard, die moet iedereen horen, stuur me volgend weekend weer even een berichtje in de NPO Luister app. En dan, wie weet, hoor je hem of haar wel hier live. Vandaag heb ik de suggestie van Robin uitgekozen.
1: Yo, Jamie Joy. De track Bad Guy. Ja, ze zijn eigenlijk vrienden van mij. Ze zijn heel lekker bezig. Het is ook echt een lekker nummer. Dus vandaar het verzoek. Die namen van de jongens zijn Mikri B, CK en NTT.
0: Mocht je ze nou keihard vinden, laat het weten in de NPO Luister app. Dan kunnen we ze misschien vaker draaien.

Peru van Fireboy, DML en Ed Sheeran hoorde je bij Funnix Weekend Request. En de ochtend vliegt echt voorbij, het is niet normaal. Als jij ook een request hebt, drop hem in de NPO Luister app. Want zometeen spelen we alweer een spel en dan krijg jij een woord van mij. En dan ben ik benieuwd of wij aan hetzelfde woord denken. Maar eerst, I Was Star en Wizkid.

jij en ik elkaar al een beetje. Ik ben benieuwd of we op dezelfde frequentie zitten. Of we hetzelfde denken. Want iedere zaterdag en zondag spelen wij een spel, Grab the Mic. En dat is het simpelste spelletje wat er is. Je krijgt een woord van mij en het enige wat ik wil weten is, denken wij aan dezelfde tune waar dat woord in voorkomt? Want dat is een regel. Het woord moet voorkomen in de lyrics. Klinkt moeilijker dan dat het is misschien. Ik ga gewoon aan mijn rad draaien, daar komt een woord uit. En dan gaan we even telepathisch connecten, goed? Het woord vandaag is Libby. Libby. Zijn zat tracks waar dat woord in voorkomt. Maar welke popt gelijk in je hoofd? Laat het me weten in de Ampere luister-app. Stuur me een berichtje. Als je de naam niet weet, kun je ook een voice memo sturen. Dan zing je het gewoon lekker in. Rap je het. Whatever. Ik wil het alleen nu van je weten. Aan welke track denk jij bij het woord Libby?

0: Burna Boy hoorde je met je bij Funix. En ik wilde van jou weten, aan welke track denk jij bij het woord Libby? Ik zei nog, hè, zitten we een beetje op dezelfde frequentie? Kunnen we een beetje telepathisch samen denken? Nou, blijkbaar niet. Want ik dacht dus gelijk bij het woord Libby aan Te Laat van Jo Silvio. Maar, as usual, was ik gewoon weer de enige die daar dacht. Die had helemaal geen idee. Die zegt, Libby, vandaag ben ik echt kansloos. Die kon nergens aan denken. Idris, die dacht aan deze.
1: Libby, Libby, Libby, Libby, weet je wel.
0: Van Broederliefde. En Memphis, die dacht aan deze.
2: Als ik het woord Libby hoor, dan denk ik aan het nummer van Henkie T, Libby.
0: Ja, maar er is nog een ander gelijknamig nummer. Wat heel voor de hand liggend is, hè? Want het woord is Libby en de titel van de track ook. Dus ja, logisch dat hier aan gedacht wordt. Maar hier werd veruit het meeste aan gedacht. Onder andere door Claire, Laurinia zie ik, Nando, Diallo. Ja, veruit is dit het nummer wat bij iedereen in hun hoofd popt bij het woord Libby.
3: Dan denk ik aan Dequenza en ICSB met Libby.

de zomertune als je het aan mij vraagt. En we gaan nog alle kanten op deze ochtend. Zo wil Max een track van Nederlands Verboden, maar heeft Imaan zin in een classic van Rihanna. Alleen eerst hoor je speciaal voor

0: Kevin en Ben te horen met Vervreemd. En als je nu denkt, oh, ik ben een beetje ingezakt naar Chanel.
1: Ja, ik heb vandaag...
0: Krijg je weer helemaal op tempo.
1: Ik heb vandaag iets. Ik ben hier zo enthousiast voor. Iedereen is bezig met WK. Welk team ben je voor? Nee, ik ben bezig met heel iets anders. Vanavond is de vraag, ben je team rood of ben je team zwart? Ik heb het over House of the Dragon.
0: Ik wist niet dat jij een fantasy girl was.
1: Ik ben niet echt zo'n fantasy girl, maar kijk, heel veel mensen denken altijd Game of Thrones.
0: Je mag gelijk je bril opgezet.
1: Ja, ja, ik ben zo gepassioneerd. Ik moet gewoon goed kunnen kijken.
0: Okay.
1: Maar ja, weet je, ik wil gewoon weten welk team ben jij. Want het voor in mijn mening, als je niet vindt dat Rhaenyra gewoon de rightful heir is, ben je gestoord.
0: Okay.
1: Ben je gewoon gestoord. Dus ik vraag me af, Jamie Joy, voor wie ben jij?
0: Ja, ook wel Rhaenyra, maar ik moet even nadenken. Het is lang geleden, man. Ik was toch meer Game of Thrones dan House of the Dragon.
1: Kijk, ik snap het wel. Game of Thrones is een betere serie, maar dit voedt wel de fascinatie, weet je.
0: Het was wel intens gelijk dat begin.
1: Het is heel intens. Ze hebben baby's onthoofd.
0: Ja.
1: Ja, het gaat beginnen. Vanavond 8 uur komt hij volgens

0: mij online. Dus ik wil een beetje, met de mensen lekker discussiëren.
1: Jij bent dus helemaal opnieuw gaan kijken.
0: Ja, vanaf het begin.
1: Zodat
0: tot het
1: je vanavond
0: einde.
1: Verder kan.
0: Zodat ik vanavond verder kan. Ik hoor alleen maar dat deuntje in mijn hoofd.
1: Nee, ik weet ook wat ik vanavond ga doen, man.
0: Laat het even weten in de NPO Luister-app voor wie jij bent. Ben je voor Rhaenyra of Alicent?

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Domino's.

0: phoenix.nl.
1: Faalwaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faalwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge,

0: via vawakkafest.com.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht. En voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Zometeen ga jij en ik kletsen over House of the Dragon. Er is nog Zenzele en dit is Pretty Girls van Frenna.

0: Hey, trouwen met je neef of nicht klinkt raar, behalve in deze show. En het enige wat ik vanavond ga schreeuwen is...
1: Bring Aegon, the usurper, to me.
2: Chanel.
0: Ja, Game of Thrones is zo ongeveer de grootste show ooit gemaakt. En toen het bezig was, weet je, in 2013 dacht ik... Nee joh, te bloederig, te veel draken, middeleeuwen, saaie shit. Alles wat mensen erover zeggen, het kon me niet raken, het klonk dom. Maar opeens probeer je het. En je bent 5 seizoenen verder, je bent loyaal aan Jon Snow. Dus het is geweldig. De verhaallijnen, de diepgang, de karakters. Het is echt alsof je in een andere wereld bent. Dus toen ik Game of Thrones had gekeken, dat was een paar jaar geleden, gelijk daarna kwam House of the Dragon seizoen 1 uit. En vanaf dag 1 wist ik, Team Rood is het juiste team. Rhaenyra is benoemd door haar vader, de koning. En nu is haar broertje de troon aan het stelen, die vieze groene Hightower. Dus mijn vraag aan jou is vandaag, Team Green of Team Black? Je moet besluiten, want vanavond komt het nieuwe seizoen 3, aflevering 1 online. Je moet de kant kiezen. Kies je voor groen, jaloezie en hebzucht, of zwart, vrijheid en loyaliteit? Ik weet, ja, ik heb mijn kant al gekozen, ja. Maar als je team groen bent, ja, ik vind dat je vrouwen haat. Maar ik ging toch wel even wat argumenten opzoeken van mensen die team groen zijn. Het is traditie en de wet, de oudste zoon krijgt de troon. Eigenlijk heeft Viserys Rhaenyra benoemd als troonopvolger omdat hij boos was op zijn broer Daemon. Ja, en Rhaenyra's kinderen zijn bastards. Maar ja, weet je, Aegon is evenveel vermengd bloed. Dus ik wil het er gewoon even met je over hebben. Sowieso zijn er Game of Thrones, House of Dragons fans die luisteren naar Phonics. Dus pak je NPO Luister app erbij. Je kan een berichtje typen, maar een spraakmemo maken is veel makkelijker. Voor wie ben jij? Team rood of team zwart?

0: snoes van Shazam, maar ik wil dat je even wakker schudt. Je kan niet snoezen, want vanavond is het zover.
1: Bring Aegon, the usurper, to me.
2: Chanel.
0: Ja, vanavond komt het nieuwe seizoen House of the Dragon uit en... Ah, echte fans in de NPO Luister-app. Nou, we hebben elkaar gevonden. Maar ook wat tegenstanders. Anouar, die zegt, ik ben Team Green. Mensen vergeten dat Westeros geen moderne democratie is zoals hier. De hele stabiliteit van het Rijk draait op duidelijke opvolging. Als je die regels ineens verandert, krijg je precies wat er nu gebeurt. Oorlog. Maar ja, er is nu ook weer oorlog. Dus ja... Natalia, die is met mij, die is Team Black. Iedereen heeft het over Rhaenyra's kinderen. Die zijn van een andere man dan met wie ze was getrouwd. Want die man was van de andere kant. Ja, bijna niemand praat over het feit dat Aegon geen interesse had om koning te worden. Dat zegt eigenlijk genoeg, toch? Goed punt. Jarfinho, die zegt, ik ben Team Green, vooral door Alicent. Ik zeg je eerlijk, ik ging wel twijfelen door haar, want zij is... Het, ze is te knap, snap je? Je wil alles voor haar doen, want ze is te knap. Kijk, zij zag haar kinderen opgroeien met het idee dat ze altijd een bedreiging zouden zijn voor Rhaenyra's claim. Vanuit haar perspectief waren die acties logisch. En vergeet Aemond zijn oog niet. Oeh, ja, daar kan ik niet zoveel op zeggen. Marwan zegt, ik ben Team Green niet vanwege Aegon, maar vanwege Aemond. Hij is gevaarlijk, maar misschien één van de weinigen... die echt begrijpt wat macht en verantwoordelijkheid betekenen in die familie. Jalissa, die is Team Black. En die zegt, ja, als Rhaenyra gewoon een man was... dan zouden die fouten van haar gewoon worden gezien als normaal. Hé, ik zat even te kijken, even te googlen... want ik zei net, het komt 8 uur online. Kennelijk was dat de Amerikaanse tijd. Vanaf 3 uur 's nachts kan je het streamen op HBO Max. Dus... ik zat te denken, als jij nou gewoon om 12 uur lekker naar Capverdi je Uruguay gaat kijken, ben je om 2 klaar. Dan kan je even snel de laatste aflevering van seizoen 2 kijken. Ben je helemaal up-to-date om lekker mee te kijken.

0: Lil Kleine, samen met Jonna Fraser, dit is Fashion Week. En weet jij op welke ik artiest al ongeveer 3 jaar wacht?
1: Phonics.
0: Nee, deze.

0: Fun Excellent R&B Edition gewonnen. En ja, hij heeft ook echt de perfecte stem ervoor. En 3 maanden later kwam hij dus met deze tune uit.
1: Zeg maar, sorry, ben je dan voor dit tot de avond valt? En we hoeven niet te haasten, want je weet ik wil die bedroom.
0: En daarna gewoon stilte. Silence. Ongeveer 3 jaar lang. En ik was echt verdrietig, maar ik begreep het ook. Hè? Want ik denk dat heel veel mensen niet beseffen, toen Karel hier van Ik Stel Het R&B won, was hij 18. En het lijkt me heel overwhelming, moeilijk om als 18-jarige opeens bekend te zijn. Al die druk, iedereen wil wat van je. En nu is hij 21. En ja, je hoorde het in Punta Cana. Die man samen met Ronnie Flex, dat is toch...

0: van Moved Joe hier van Nix. En misschien was jij te jong om dit te beseffen, net als ik, maar wist jij dit?
1: Funix, Chanel.
0: Ja, in 2010 is dus de officiële remix van Stromae's Alors on Danse uitgekomen met niemand minder dan Kanye. Ik heb dit totaal gemist. Echt tot misschien 4 dagen geleden had ik geen idee dat dit nummer bestond. En ja, in 2010 was ik ook gewoon 10, maar 2011 luisterde ik ook gewoon naar Bumpy Ride van mijn hobby. Ik kwam in contact met muziek en het internet. Ik luisterde ook wel eens naar Kanye West hier en daar toen. Dus, hè? Huh? Ik ben er helemaal stil van. Ik kwam er dus ook achter dat in 2015 dat Kanye West Stromae heeft uitgenodigd naar Coachella om dit samen op te treden. Echt, wat maak ik mee? Dit voelt als een soort van zo'n ding dat, alsof mijn hele leven een reality show is. Jullie kijken allemaal mee en jullie hebben dit erin gezet om mij te trippen. Ik ga hem gewoon samen met jou even van begin tot eind luisteren. En ik wil van je weten, is deze beter dan het origineel?

0: jij een echte Funnix-luisteraar? Heb jij een beetje muziekkennis? Dan moet dit appeltje-eitje voor je zijn.
1: Breinbreker.
0: Ja, Tante Chanel heeft een vreemde adlib uit een Funnix-tune gepakt. En ik wil van jou weten, uit welk lied komt dit fragment? Zo simpel is het. Ik wil weten wat, wat de naam van het nummer is en welke artiesten erop staan. Ja, ik kan er niet meer van maken. Ik zou zeggen, pak je NPO Luister-app erbij. Hij is best wel snel, dus ik ga hem even een aantal keer laten horen, ja? Hier komt-ie. Nog één keer. Ja, pak je NPO Luister-app erbij en stuur me jouw antwoord. Kan jij de breinbreker vandaag kraken? Uit welke Funnix-tune komt dit?

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
1: Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Heb jij de breinbreker vandaag kunnen kraken? We komen erachter naar Ding van Vals Bezig en Soundflow en Jonna Fraser en Gion.
4: Your city, your city.
5: Hey, Tante Chanel.
6: Hey, Tante Chanel.

Ja, wie heeft de breinbreker vandaag gekraagd? Nou, ik moet even de poging proberen van Sally, Paul, Rogier en Nalio.

Ja, Alex komt nu ook binnen met het juiste antwoord. Dat was natuurlijk Chirac, Ronnie Flex, SCSB en Lil Kleine met Aha. En ik maak dit nooit mee, maar vandaag heeft gewoon iedereen in de NPO Luisterapp het goed gehad. En ik weet niet, het maakt me zo'n goede moed. Ik dacht, ik draai de tune gewoon even. Heerlijke banger. Beetje energie erin.

Ik ben naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd,

Heb jij ook wel eens het gevoel dat je een nummer door en door kent? En je hebt er echt een gevoel bij, een herinnering, alles erop en eraan. Hij staat in je playlist, maar nooit heb je actief beseft deze artiest staat op de tune. Ja, Goosebumps, Travis Scott. Maar ik heb nooit beseft dat Kendrick Lamar hier ook op staat.

0: de jungle, we leven duur in de Benelux.
1: Zometeen ga je luisteren naar muziek van Sluwe Olly en Jarsinho. Eerst nog een tune die je zou horen op Fat. Want zoals je moeder zou zeggen, jij en ik,

Hey, sommige mensen denken na over de Roman Empire. Tante Chanel denkt na over de Tweede Wereldoorlog. En vroeger bij zo'n bijbaantje dat ik had, gebeurde dit. Hi, mijn naam is Chanel. Ik loop langs de deuren voor dit en dit goede doel. En opeens, ik zie een swastika. Ik denk, wat? En opeens realiseerde ik me, oh wacht, dat is helemaal geen swastika. Chanel. Ja, veel mensen weten dus niet dat Hitler best wel veel dingen uit het hindoeïsme heeft gestolen. De swastika is al duizenden jaren een heilig teken in het hindoeïsme, boeddhisme en jainisme. En het staat voor geluk, welzijn, voorspoed en de zon. Het is afgeleid van een Sanskriet woord. Swastika betekent het is goed. En ja, Hitler en zijn propagandaminister Goebbels, nou, die zagen het symbool in de jaren 20 en vonden het perfect. In Mein Kampf vertelde Hitler dat het symbool voor hem staat voor de missie van het Arische ras. Nou, het verschil tussen een nazi-swastika en een hindoe-swastika kan je herkennen door de kanteling. Een nazi-swastika is altijd een beetje naar rechts geduwd. En het hindoe-swastika staat altijd recht en vaak stipjes in de hoeken. Nou, het concept Arisch ras is dus ook gestolen van het hindoeïsme. Het woord Ariërs afgeleid van het woord Sanskriet, van het Sanskriet woord Arya, wat betekent nobel of eerbiedig. En het verwees naar een oorspronkelijk Centraal-Aziatische groep stammen die in het oude India zich vestigden en ze verspreidden hun cultuur en hun taal. Nou, in 1800, iedereen en zijn moeder wou wetenschapper zijn, hè, in Europa. Dus taalkundigen gingen Sanskriet studeren. En wat gebeurde nou? Ze vonden overeenkomsten tussen Europese talen en het Sanskriet. Nou, dat leidde tot een mythe over een blank Indo-Europees ras. En Hitler heeft dat concept gestolen, verdraaid tot de nazi-ideologie, waarin Ariërs werden neergezet als een superieur meesterras. Nou, mochten de Indiërs dan wel in nazi-Duitsland blijven? Nee, want die waren dan weer vermengd met andere volken volgens Hitler. En alleen de Duitsers die helemaal van India naar Europa zijn gegaan, die zijn puur gebleven. En ik deed mijn research en ik dacht echt, zelfs dit hebben ze gestolen, hè? Eerst mijn overgrootoma uit India op de boot

0: En ja, het is weer een oude, niet het origineel, maar vandaag de remix.
1: Ewan Niffels. Dus denk ik ga niet op die pokken komen moelen. Esco. Fire hoor. Ik zeg je eerlijk.

0: te doen, hè? Maar wat vind jij van koppels die heel heftig tongen in het openbaar? Moet dat kunnen? Deze guy vond sowieso van niet.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow.
0: Ja, vandaag neem ik je mee naar onze linkerburen, namelijk naar de UK.
3: There's a couple who lips in Pepe's. I've asked you to stop lips in so you can lips in Pepe's. Just guess where. Don't be rude. Do you know what I mean? But then why are they lips in Pepe's? Why are they lips in Pepe's?
4: Why be like your one bro?
3: No, you can't lips in front of man, bro.
0: Ja, niet iedereen verstaat Engels, laat staan een Brits accent. Dus ik ga het even vertalen. Lipsen is dus zoenen. En Pepe's is een soort chicken spot. Weet je, gewoon zo'n goedkoop kip- en frietrestaurant. Deze guy is rustig aan het eten, avondeten. En er is een koppel naast hem. Mensen van volgens mij 40, 50, hele tijd aan het tongen. 5 minuten lang intens tongen in het kiprestaurant. Dus hij zegt, hey, je weet toch, ik probeer te eten, kunnen jullie stoppen? Ze gaan door. Boys aan de andere tafel zeggen, let them lips. Laat ze gewoon zoenen, wat bemoei jij ermee? Jij zit fout, niet mengen. En hij zegt, nee man, je kan niet zo gaan zoenen voor mensen in het openbaar. Wat vind jij hiervan? Ik ging hierover nadenken, ja, ik vond het ook gewoon smerig. Deze TikTok is ook helemaal viral gegaan. Hij staat nu momenteel op 773.000 likes, 8 miljoen views. Ja, het is dus een discussie waardig. Heel heftig zoenen in het openbaar. Ja, ik vind het toch wel een beetje goor. Maar ja, als je heel verliefd bent. Nee, ik weet het niet. Wat vind jij?
1: Wow. I'm the asshole.
0: Ja, pak je NPO-luisterapp erbij en vertel het me. Ben je een klootzak als je heel intens met je partner gaat zoenen in het openbaar?
1: Wow. I'm the asshole.
5: Ja, man, dan ben je echt een klootzak. En een hele vieze ook.
6: Nee.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Benenklootzak als je heel heftig zoent in het openbaar. We komen erachter naar Stamila van Young LA en Chief. En dit is Molly.

0: Hey, soms heb je zoveel stamina. Soms ben je zo godsongelooflijk verliefd. Dat je gewoon in het openbaar keihard begint te tongen.
1: There's a couple lips in Pepe's.
2: I've asked you to stop lipsing so you can lips in Pepe's.
3: Just swear. Don't be rude.
2: Do you know what I mean? But then why are they lipsing in Pepe's? Why are they lipsing in Pepe's?
3: Why be like, you're wrong, bro? Let them lips, bro.
2: No, you can't lips in front of man, bro.
4: Oh my god, no.
5: Oh my god, I can't believe this.
4: Wow.
0: Ja, dit fragment ging deze week helemaal viral op TikTok. Het is een guy die in een soort van, ja, de Nederlandse variant is de Chicken Spot. Gewoon zo'n klein kiprestaurant zit, lekker te eten. En ja, er is een koppel die gewoon al 10 minuten keihard aan het tongen is. Hij zei er wat van. En ja, de meningen waren verdeeld op het internet. Ik vroeg, wat vind jij ervan? Ben je een klootzak als je heel intens met je partner gaat zoenen op openbare plekken? Nou, Umit die stuurt, ik vind het ook niet kunnen. Ik heb van mijn ouders begrepen dat het in de jaren 70 ook heel vaak in Nederland voorkwam. En nu zijn we zo preuts. Nou ja, zijn we echt preuts? Kijk wat je om 6 uur 's avonds op tv ziet. Hij stuurt nog verder, ja, gelukkig is het tegenwoordig niet meer zo. Zoiets doe je maar in je privéomgeving en helemaal niet bij een eettent. Elrond, die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde probleem. Je zegt zoenen en ook heftig zoenen moet natuurlijk kunnen. Maar ik heb er zelf altijd een beetje moeite mee. Mijn vriendin wil het altijd graag en we hebben er al best vaak ruzie over gehad. Ik heb hem even gebeld en hij zei, ja, het voelt soms een beetje asociaal. Je bent je ook aan het afschermen van de mensen met wie je dan bent. Maar ja, je voelt je ook schuldig, want je wilt je vriendin niet afwijzen als ze met je wil zoenen. Ja, dat begrijp ik ook weer. Maar ja, ik weet het niet. Ik zat erover na te denken, oké, in welke scenario's is dit een issue, denk ik. Vliegtuig. Stel je voor, je zit economy. 2 koppels, jij bent de derde in de rij. Hele tijd aan de tongen. Nou, in Pepe's, klein kiprestaurant. Gewoon een restaurantje in de wijk, kan niet. In de taxi. Ik weet dat er taxichauffeurs zijn die dingen hebben gezien, die nu luisteren, die ze niet hadden willen zien. In het openbaar vervoer. Als je wil zoenen, moet je eerste klas betalen. Zie hem, die stuurt gewoon een kusje moet kunnen. Maar als ik mijn eten zit te eten en jullie zijn al 10 minuten aan het tongen, wordt het ongemakkelijk. Rashid zegt, ja, openbaar betekent dat je rekening houdt met andere mensen. Niemand hoeft naar jullie voorspel te kijken tijdens de lunch. Ja, dat is het wel een beetje, hè? Jonathan stuurde deze memo.
6: Ja. Just mind your business, man. Laat die mensen, joh. Als je voor jezelf bezig bent, dan merk je niet eens dat ze bezig zijn. Mind your business.
0: Ja, kijk, hier ga je dus de fout in, Jonathan. Als ik niet aan het zoenen ben en happy in love, helemaal lovey-dovey verliefd ben, dan is niemand happy. En zeker niet voor mijn neus.
4: Wow. I'm the asshole.
0: Ja, can you lips in Pepe's? Nee, zeker niet. Eigenlijk, niemand mag meer zoenen tot mijn volgende relatie, oké? Okay?

0: iedere keer als ik deze tune hoor, wordt die een klein beetje lekkerder. Starlight van Frenna. En we kregen een berichtje van Gino. Die heeft namelijk een nieuwe betekenis voor MOB bedacht.
1: Tante Chanel, goedemiddag. Weet je, ik zeg gewoon MOB, mind your own business. Laat iedereen leven en doet wat ze graag zin in hebben. Anders moeten die anderen ook gaan tongzoenen of doen. Als hun leven niet zo lekker is of zo, dan moeten ze zelf, ja. Maar laat iedereen gewoon zijn eigen waarde. Laat iedereen gewoon zijn eigen waarde. Als hun willen, het is niet, laat iedereen gewoon doen wat hun lekker zin in hebben. De regering doet wat de fuck hun willen en niemand zegt wat. Doe en laat wat iedereen wil. Klaar, punt.
0: Dat was best wel intens, toch?

Laura Brasco en Blow met The Highest Flex hier op Phonix. En het is Pride Month. En je weet, Tante Chanel, die maakt radio voor de gays en de girls. Dus deze maand ga ik speciaal voor jou op zoek naar Phonix tunes waarvan ik denk, die passen perfect

kerststijl is... Welke tune uit de Funnix playlist zou je in een lip sync op kunnen doen, zoals bij RuPaul's Drag Race? Nou, mocht je het programma niet kennen, een groep drag queens gaat de strijd aan om de beste drag queen te zijn. En dit is Idols on Crack. Je moet kunnen dansen in gigantisch hoge hakken. Je moet unclockable zijn. Je moet eruit zien als een vrouw, echt unclockable. Je moet kunnen grappen kunnen maken, kunnen acteren, kunnen zingen, kunnen performen. Je moet een allround personality zijn. Het is echt geweldig. En aan het

En mijn suggestie van vandaag... Denk aan zo'n emotionele lip-sync... waar ze op de grond gaan liggen, opera-achtig. Ik denk dat deze wel goed zou passen. Time is come.

0: Russian Rauw, Alejandro en Wizkid. En we gaan het hebben over Soulja Boy. Want die dreigt de royalties van zijn muziek kwijt te raken door zijn ex.
1: Onyx, Chanel.
0: Ja, Soulja Boy's ex wil zijn rechten verkopen om een schadevergoeding te innen die hij aan haar moet betalen. Daar heeft hij dus iets mee te lang gewacht. En het gaat om een bedrag van 4,2 miljoen euro's. Nou, zijn ex is dus ook zijn voormalige assistente. Vond ik best wel typisch. Dus ik dacht, hé, maar waarom moet Soulja Boy er eigenlijk betalen? Wat is er gebeurd? Ik ben gaan googlen. Soulja Boy is aansprakelijk voor onder meer aanranding, mishandeling, het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed, seksuele intimidatie en het niet uitbetalen van loon. De aanklacht die werd in 2021 ingediend en volgens de aanklacht sloeg de relatie die volgde op haar werk om in geweld. Ja, het stel had volgens de stukken een relatie ongeveer tussen 2014 en 2019 en je raadt het al, Soulja Boy ontkent. Hij zegt wel van ja, we hebben een relatie gehad, maar ik heb haar niet gewurgd, ik heb haar niet bedreigd. Maar dat zegt zij dus wel. Hij heeft haar gewurgd toen ze weigerde de relatie te fixen. Ze hadden waarschijnlijk een keer ruzie. Ja, en ik vind het eigenlijk zo gestoord. Want in eerste instantie eiste ze $73 miljoen van hem. En nu heeft ze dus die 4,2 miljoen die ze krijgt. Ja, ik wil eigenlijk niet eens de vraag stellen, wie geloof je? Want ik geloof hem sowieso niet. En ik zat te denken, als het geld voor deze stream toch naar haar gaat,

0: Ja, rondom het einde van de show. Ja, ik word altijd gewoon een beetje melig, een beetje grappig. Ik lach ook om alles. Nou, jij kan je voordeel daar nu uit treffen. Want jij en ik gaan weer een top 5 maken. Niet van de grappigste, maar vooral van de vreselijkste. Chanel. Nou ja, eigenlijk, ik ben zo moe en melig dat ik bedoelde niet van de beste, maar van de vreselijkste. En vooral juist de grappigste. Wie wordt vandaag de grote winnaar? Ja, als jij het grappigste antwoord stuurt, dan hebben wij een Phoenix mini voetbal voor jou. Een Phoenix mini voetbal voor het WK. Ik vind het echt helemaal leuk. Als je hem wil winnen, moet je dus het grappigste, maar ook vreselijkste antwoord sturen. En vandaag hebben jij en ik het over Moula B. Want Moula B die was in Cura begin van deze maand. En hij kwam langs bij Dolfijn FM.
1: Moula B, is het nog met de B? Want ik lees je Instagram en ben in de war.
2: Nou, dan ben je goed op de hoogte. De B, ja...
1: Is verleden tijd.
2: Is verleden tijd. De B is weg.
3: Nog een vertel.
2: Ja, die heb ik achtergelaten. Ik dacht... Dus het was leuk geweest, weet je. Zoveel jaren samen. Op een gegeven moment werkt het gewoon niet meer, weet je.
0: Ja, oké. Okay, nou, een hele vage uitleg. Maar het is dus nu Moula zonder B. Dus ik dacht, laten jij en ik even speculeren over de vreselijkste dingen waar de B in Moula B voor kan staan. Zoals altijd een paar voorbeelden. Ik dacht, Moula Batjas, Moula Batra en mijn persoonlijke favoriet... Moula Belastingdienst. Nou, je weet, het grappigste antwoord wint de Phoenix voetbal. Pak je NPO-luisterapp erbij. Je weet dat je een berichtje kan typen. Maar een spraakmemo maken is veel leuker. Vertel me, de vreselijkste, maar ook het grappigste antwoord. Waar staat de B in Moula B voor?
4: Ja, ja, ja, ja, ja.

0: Ja, er komen echt gestoorde dingen binnen in de NPO Livestream. Ik heb me kapot gelachen. Maar natuurlijk, bepaalde dingen kan ik niet hardop zeggen. Waar hebben jij en ik het over, mocht je net ingetuned zijn? We hebben het over Moolah. Ja, zo heet hij nu.
1: Moolah B, is het nog met de B? Want ik lees je Instagram en ben in de war.
2: Nou, dan ben je goed op de hoogte. De B
1: is verleden tijd.
2: Is verleden tijd. De B is weg.
3: Waarom? Vertel.
2: Ja, die heb ik achtergelaten. Ik dacht, het was leuk geweest, weet je. Zoveel jaren samen. Maar op een gegeven moment werkt het gewoon niet meer, weet je.
0: Chanel. Ja, Moolah B. Nou ja, Moolah heeft een bad breakup met de B. Dus ik vroeg me af, de top 5 die we nu maken, wat zijn de vreselijkste maar grappigste dingen waar de B in Moolah B voor kan staan? En op nummer 5 hebben we Julie, want die zegt, de B in Moolah B staat natuurlijk voor babbelkous. Op nummer 4 hebben we Dennis. De B in Moolah B staat natuurlijk voor badslipper. Op een gedeelde nummer 3 plek staan Lena en San. Want die stuurden beide. De B in Moolah B staat voor balzak. Moolah balzak. Eentje die me echt keihard heeft laten lachen, dat was die van Delisha. Die staat op nummer 2 met de B in Moolah B staat voor Biggie Billen. Moolah Biggie Billen. Ik heb nog nooit goed gekeken naar hem op die manier, maar volgende keer ga ik het zeker doen hierdoor. En op nummer 1 hebben we een memo van Jermaine.
4: Tanti, Moolah B staat natuurlijk voor Moolah Buitenman.
0: Moolah Buitenman. Bedoel je het op de Surinaamse context?
5: Ja, sowieso toch? Dat sowieso.
0: Ja, we zullen het nooit weten. Ik heb nooit wat over hem gehoord, maar ik vind het wel echt een mooie. Het is ook, zeg maar, die anderen waren een beetje onserieus, maar dit zou misschien echt kunnen zijn.
5: Ja, je weet het maar nooit. Maar dit is wat gewoon bij ons past, toch, bij ons cultuur, dus
0: Moolah B is niet su.
5: Nee?
0: Nee, nou, wacht. Kom je er nu achter dat Moolah B niet su is?
5: Nee, ja.
0: Nee, wacht. Ik denk dat hij Congolees is, maar ik wil het ook niet zomaar nu zeggen.
5: Ja, dus maar goed.
0: Nee, ik ga het even googelen. Congolees, Moolah B. Ja, je moet het wel opzoeken met de B nog steeds. Ja, Moolah B, Congolees en Marokkaanse roots. In Den Haag heeft hij een docu over gemaakt. Nou, leer je ook weer wat, hè, Jermaine?
5: Sowieso, inderdaad. Ja, zo zie je hem alweer.
0: Je hebt wat geleerd en je hebt een Fanix mini-voetbal gewonnen.
5: Super, hartstikke bedankt.
0: Die kom naar je huis toe, blijf even hangen aan de lijn, dan gaan we het regelen. En jij die nu luistert, ja, Tante Chanel, die gaat je helaas weer verlaten. Ik ben er aanstaande zaterdag weer, zelfde tijd, zelfde

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnixAds. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Check Funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: Wat is nou een typische gewoonte van je vader? Nou, ik zal je zo meteen die van Maïs vader vertellen. Je gaat lachen.

0: Marie.
1: Hey, lieve J en Marie.
2: Hallo.
3: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
2: Goedemiddag, J en Marie.
4: De J en Marie Show.
5: Oké, we zijn er weer om jouw zondag op te spicen hier op Phoenix. Hier zijn wij dan, de Radio Besties of the weekend.
1: Yes, we zijn er weer. En J, fijne Vaderdag, hè?
5: Dank u.
1: Heb je het nog een beetje gevierd?
5: Vieren vind ik een groot woord. Eerlijk, het boeit me eigenlijk ook helemaal niet. Ik vind Moederdag veel belangrijker. Maar ik heb wel lekkere broodjes gehad van mijn kleine. Lekkere kaneelbroodjes had hij gemaakt voor me.
1: Wat lief.
5: Briefje of een kaartje. En ja. Nog een klein cadeautje van hem. Dus,
1: dat is
5: in die zin is er zeker aan mij gedacht.
1: Ja.
5: Heb jij nog wat voor je vader gedaan?
1: Oh, zeker weten. Ik heb het vrijdag al gevierd. Omdat ik vandaag natuurlijk hier ben. En mijn ouders wonen niet op de hoek. Maar ik nam hem mee uit eten. En ik had een cadeautje voor hem gekocht. En we zitten daar tijdens het uit eten. En hij heeft dan weer van die trekjes. En dan denk ik, och, vaders kunnen er ook weer wat van, hè.
5: Wat is er dan?
1: Nou, wij zitten daar in een best wel klein restaurant. En het was bloedheet vrijdag. De airco staat aan en de deur is open. Dus mijn vader zegt, als de airco aan is en de deur is open, heeft dat geen nut. Het is warm. Ik begrijp hem enigszins. Dus hij loopt twee keer en hij doet die deur dicht. Maar die vrouw laat elke keer die deur open. Dus ik zeg tegen hem, er is een reden waarom ze die deur open laat, pa. Laat die deur. Nee, hij moet dicht.
5: Okay.
1: Nu doet ze hem weer dicht. Doet hij hem weer dicht, ziet die vrouw dat. Hij zegt tegen die vrouw zegt tegen mijn vader, meneer, ik doe dat omdat vanuit de keuken komt er dan een luchtdruk en dan hoor je een piep in je oren. Ik kijk naar mijn vader, ik zo, zie je wel, meneer. Ik zei jou toch. Ga nou niet bemoeien met die koppigheid van jou.
5: Zou jij je vader een beetje als eigenwijs omschrijven?
1: Een beetje.
5: Oh, oké.
1: Een beetje heel erg. Ja, die man kan er wat van. Dus ondanks dat ik heel veel van hem hou en hem een hele fijne vaderdag wil wensen vandaag, dacht ik, laten we een beetje het hebben over die vervelende trekjes van onze vaders.
5: Oké.
1: Alle lampen uitdoen als je ergens weggaat uit huis of de keuken uitloopt of zo. Of de afstandsbediening claimen.
5: Maar ik vind de afstandsbediening is van de vader en de moeder.
1: Waarom?
5: Gewoon, het is van de ouders. En papa is dan, papa is dan gewoon nummer 1, vind ik. Van afstandsbediening.
1: Ja? Ben jij zo'n vader?
5: Ik vind dat papa de nummer 1 van afstandsbediening.
1: Jij bent een hele vervelende vader, ik hoor het alweer.
5: Ja, ik vind het van wel. Kijk, uiteindelijk wint mijn vrouw hem van me. Maar, ik bedoel, tegenover mijn zoon ben ik de baas van afstandsbediening. Ben je helemaal gek?
1: Oh.
5: Ben je helemaal gek?
1: Zie je? Ja, deze kreeg ik cadeau.
5: Hij krijgt al de favoriete hoek van de bank. Hij heeft precies die hoek die ik wil zitten. Daar wil hij ook zitten. En die krijgt hij van me. Sorry, die afstandsbediening is dan van mij.
1: Ik ga helemaal stuk om jou.
5: Waarom?
1: Jij bent die vervelende vader. Ik merk
5: ben gewoon
1: het al.
5: Een vader.
1: Jij bent een vader, ja.
5: Noem nog meer. Wat zijn er nog meer belachelijke dingen?
1: Ja, van die universele vadergrappen bij de kassa bijvoorbeeld. Van, oh, dit is dan zeker gratis. Weet je wel.
5: Ik weet niet welke vader die grap maakt, maar die vader is wel super, super droog.
1: Of mijn vader doet ook nog eens, hij wil niet overal parkeren. Hè? De auto moet altijd heel ver van andere auto's staan. Het moet ergens, weet toch?
5: Oké, ik zeg je eerlijk. Hoe ga je een parkeerplek vinden waar geen auto's staan? Dan moet je op een weiland parkeren.
1: Vertel mijn vader. We zijn altijd een half uur bezig met parkeren.
5: Nou, je vader woont duidelijk niet in Amsterdam, nee.
1: Nee, maar zelfs buiten Amsterdam lukt het hem niet, hoor.
5: Ja, maar zijn wij vaders nou echt zo erg, jongen?
1: Ja, jullie vaders kunnen heel vervelend zijn om de meest rotte kleine dingen.
5: Ik geloof er niks van, maar goed, bewijs maar het tegendeel, zou ik zeggen. Heel simpel. En als jij nu luistert en je denkt, nou Jay, ik ga jou het tegendeel zeker bewijzen. Nou, wij hebben daar iets leuks op bedacht. De NPO Luisterapp. Als je die pakt, als je die nog niet hebt, download hem even gratis. Dan kan jij even laten weten wat nou de typische dingen zijn die jouw vader doet. Waar je een beetje moe van wordt of waarvan je denkt van, oh, typisch die oude vent weer, hoor. Toby on the beat.

0: Fijne vaderdag voor alle vaders die aan het luisteren zijn. Jay en Marie. Ja, wat zijn nou de typische dingen die jouw vader doet? Waar je misschien wel een beetje gek van wordt of wat je om kan lachen. Of waarvan je denkt, pa, nou moet je even kappen met deze ongein. Jij kon het vertellen in de NPO Luister-app.
1: Ja, en Sofiane die zegt, trek je van mijn vader tegen mij. Aan het einde van een zin noemt hij mij papa. Dus bijvoorbeeld, veel plezier dit weekend, papa. Ja, dat doet mijn vader ook. Maar dat vind ik heel
0: noemt
1: cute.
0: Hij jou ook papa?
1: Ja. En dat is een beetje een cultuurdingetje, denk ik.
0: Oh, ik dacht, het kwam door je snor, mama.
1: Oh, ja, man.
0: Oh, oké. Nee, oké. Grapje. Rashid zegt, hij vertrouwt geen navigatie. Haha, dit is typisch. Hij heeft dan zelf een route in zijn hoofd en we rijden standaard verkeerd.
1: Oh, ja. Ja. Amara zegt, mijn vader bewaart alles. Oude kabels, afstandsbedieningen, dozen van apparaten uit 2012. Je mag niks weggooien. Oh, deze herken ik ook.
0: Oh, dat is echt de generatie van onze ouders. Die hadden het niet zo breed. Dus ze gingen alles bewaren.
1: Echt van die verzamelaars.
0: Oh, wat tragisch is dat.
1: Ja.
0: Dennis die zegt, wanneer je iets aan je pa wil vertellen, wat is veel efficiënter is...
1: Ja, wat
0: hij nog steeds het ding. Oh, zo, oké, maar hij schrijft het verkeerd. Maar ik denk dat hij bedoelt dat je je vader wil een tip wil geven over een efficiëntere manier om iets te doen.
1: Ja.
0: En dat die vader dat helemaal aan zijn laars lapt. Gewoon heel iets anders gaat doen.
1: Ja.
0: Je kent het wel.
1: Ja,
0: hey,
1: ja,
0: ik heb een berichtje binnengekregen van Guillermo.
1: Mm-hmm.
0: Schijnbaar dus een oude studiegenoot of een schoolgenoot. Sowieso een buurtgenoot van me. Dat kan ik je sowieso met zekerheid vertellen. Dit zegt hij.
2: Goedemiddag. Ik geloof graag dat Jay een leuke vader zal zijn, een grappige vader, maar ook op een leuke manier een vervelende vader kan zijn. Ik ken Jay van de nieuwe Dam College, dus ik weet een beetje hoe hij is. Maar je kan wel met hem lachen. Dat wil. Alleen maar love, liefde.
1: Oh, je kan zeker met Jay lachen hoor. Soms dan... hoor ik die kleine van jou met jou praten als we een call hebben of zo van werk.
0: Ja.
1: Jullie praten echt net als matties met elkaar. Ik vind dat fantastisch.
0: Ja, soms wel. Soms moet
1: jullie
0: je
1: zijn echt nog matties.
0: Ik gewoon even uitleggen. Hey, ik zeg gewoon, hey, gast, wat ben je aan het doen?
1: Ja, ik vind dat
0: doe eens
1: zo
0: even relax,
1: leuk.
0: Joh. Doe eens even relax. Ja, ik heb, doe mijn best om een lieve vader te zijn.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook wel een beetje van het dolle en een beetje met kindsleven af en toe. Een klein beetje zuur maken op een leuke manier.
1: Ja, zeker. Maar Jay,
0: ja.
1: Vrouwen hebben ook daddies, hè?
0: Ik weet niet wat je...

Hey, deze Phonics-luisteraar die doet iets met zijn scheten. Ja, je hoort het goed, zijn scheten. Waarvan ik denk, nou, ik weet eigenlijk wel zeker, dat jij dit ook doet. Nou, wat het is, vertel.

0: Is het normaal om je eigen scheten te ruiken?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd en het is aan jou om te bepalen, is dit nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie? Helemaal gek. En vandaag hebben we er een van Mason.
0: Ja, Mason die zegt, dit eigenlijk. Yo guys, ik heb een confession.
2: Oeh.
0: Ik moet iedere scheet die ik laat checken / ranken een cijfer geven.
2: Yo.
0: Ik wil gewoon even checken hoe het ruikt. En stiekem ben ik trots als mijn scheet heel erg stinkt.
2: Wat?
0: Ben ik nou echt zo gek? Of doen meer mensen dit?
2: Oké, Jay Johnson.
0: Heel simpel. Dus Mason checkt eigenlijk hoe erg zijn scheten stinken. En dat vindt hij belangrijk.
2: Doe jij dat ook?
0: Zal ik je eerlijk zeggen?
2: Ja, heel eerlijk.
0: Ik denk dat iedereen checkt hoe ze scheten ruiken.
2: Hè? Nee, ik check niet hoe mijn scheten ruiken, maar ik ruik ze wel eens. Want ja, het komt uit mijn eigen lichaam.
0: Ja, maar je... Ik denk dat er wel informatie zit in die geur.
2: Ja, maar hoe kan hij dus zeggen dat hij trots is als een heel heftig stinken? Want dat betekent toch dat je rot hebt gegeten?
0: Nou, dat is persoonlijk voor hem. Ik weet niet, dat is zijn ding, maar... Ik vind het wel fijn om te weten hoe of wat. Want door die geur weet je ook wel van, oké, hoe erg is het er aan toe? Moet ik zo meteen misschien gewoon niet naar het toilet of zo?
2: Oh, shit. Ik weet niet hoor, ik doe niet aan deze praktijk.
0: Jij wil me zeggen dat je niet even checkt. Je renkt je pufjes niet.
2: Nee.
0: Jij puft helemaal niet, hè?
2: Nee, vrouwen puffen niet.
0: Ja, vrouwen puffen
2: niet.
0: Nee, dat is het. Dat is het ook. Maar wat vind je ervan? Want dat is eigenlijk wat we willen weten. Vooral Mason wil weten, is hij gek? Ik denk niet dat hij gek is. Ik denk dat dit iets is wat iedereen bewust of onbewust doet.
2: Kijk, ik vind dat het gradaties heeft. Dus als je ook nog echt gaat ruiken en het een cijfer moet geven voor jezelf.
0: Nou.
2: En als die erg stinkt dat je dan ook nog eens trots bent, dan denk je, jij bent gek. Maar als je gewoon even ruikt van, wat jij dus doet, dan denk ik, oké. Vooruit.
0: Wat doe ik dan precies? Want nu heb je een soort van, wat doe ik dan?
2: Ja, dus dat je even wil weten hoe het eraan toe gaat. Dat is oké. Dat kan ik nog begrijpen.
0: Wat eraan toe gaat, Maai? Praat gewoon duidelijk.
2: Oh, ik kan die woorden toch niet uitspreken. Ik ben een dame.
0: Praat gewoon.
2: Ja, dat gewoon. Jay, laat het. Ik vind het dus niet Barkie. Jij?
0: Ja, ik denk dat iedereen het doet. Dus dat maakt het voor mij gewoon Barkie.
2: Ik ben benieuwd of iedereen het doet.
0: Nou ja, vraag het maar, zou ik zeggen.
2: Nou, Mason checkt dus altijd hoe erg zijn scheten stinken. Is hij omdat hij dit doet Barkie of niet Barkie? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Doe jij dit ook en is dit gewoon normaal? Ik ben heel erg benieuwd.

0: Mason checkt altijd hoe erg zijn scheten stinken. Is hij om deze reden Barkie of niet?
1: Ja.
2: Nee, dit is echt niet Barkie.
3: Vind je dat niet Barkie?
2: Barkie?
3: Of niet Barkie?
0: Je kon het... Ga maar hoor.
3: Ja, je kon het laten weten bij jouw luisterapp. En Mike die zegt Barkie. Dat
0: nou,
3: is het.
0: Lekker simpel, Mike. Gewoon kort en krachtig. Straightforward. Barkie. Ja. Ik heb hier nog iemand... luister maar naar wat Demma te zeggen heeft.
4: Nee, ik denk niet dat dit Barkie is, hoor. Nee, dit is niet mij, hoor. Echt niet. Je dampoe ruiken? Nee, maar Jay. Jay, je stelt me teleur, Jay. Je stelt me teleur. Dat antwoord had ik niet verwacht. Je gaat toch niet bewust naar je dampoe ruiken om het te reten of om het te... No, man.
3: Zie je nou, Jay Johnson.
0: Omdat één iemand het zegt, is gelijk. Zie je nou, Jay Johnson?
3: Ja, nou, het ding is, het loopt allemaal een beetje gelijk, hè? Die Barkie, niet Barkie.
0: Nou ja, er zijn inderdaad evenveel mensen die het Barkie vinden als mensen die het niet Barkie vinden. Dus ja.
3: En daar komen we dus niet uit.
0: Ik zie dat Diallo bijvoorbeeld zegt, nee, niet Barkie.
3: Oké. Okay.
0: Maar ja, goed, er is ook bijvoorbeeld Mirjam die zegt, ik ga stuk. Dit is zo'n rare eigenschap van mensen. Als we iets stinkends ruiken, ruiken we eerst nog even goed of het echt stinkt. Ja.
3: Okay,
0: zo mens eigen, snap je? Dat is wat ik ook probeer te zeggen.
3: Zullen we dan nog één keer gaan vragen om dit, laat maar zeggen, los te trekken? Want die Barkie en die Barkie zijn allemaal een beetje 50-50. En ik wil een goede, duidelijke uitslag over dit.
0: Oké, is goed. Dan stel ik voor dat jij eventjes nu, als je nog niet gereageerd hebt, gaat reageren. Gaat zeggen of dit Barkie is of niet. Het zit namelijk zo, Mason, die checkt altijd even hoe zijn scheten ruiken. Van oké, stinkt het vandaag zo erg? Of nou, het valt eigenlijk wel mee. Of hé, vandaag bloemetjes scheuren. Is dat normaal of niet? Je kan het laten weten in de NPO Luister-app nogmaals. Je hoeft alleen het woordje Barkie of niet Barkie te zetten. Maar je mag ook een voice memo sturen waarbij je uitlegt waarom je dit wel of niet Barkie vindt. En hopelijk hebben we een officiële uitslag.
3: Ja, daar gaan we voor.

0: Ja, Mason die ruikt aan zijn eigen scheet om te checken gewoon van... hey, hoe erg is het? Dodelijk of mild? Ja, wat vinden we ervan?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Ja, je kon het laten weten en we kwamen er niet echt uit. Dus we hebben het gewoon, we hebben jullie allemaal nog een kans gegeven, toch?
0: Ja, precies. We hebben je gewoon nog een keer gewoon opgeroepen om die NPO Luisterapp te checken. En ja, ik heb eentje binnengekregen van Stefan.
3: Ja, Jay. Pakka, kitakiko. Ik denk wat je net zei, sla je zeker wel een spijker op zijn kop. Ik denk als je scheetjes stinken, dat het sowieso wel iets met eten is. Dus dat je even moet kijken of je gezond eet of niet. Dus je had zeker wel gelijk.
0: Eeuw. Dat is dus iemand die denkt, ja, je kan wel informatie eruit halen. Ik denk daarom dat we het dus onbewust allemaal doen. Dat we het allemaal, niet iedereen zoekt het op. Even kijken. Nee, dat is het misschien niet. Maar ik denk dat je gewoon ruikt en denk van, oh, volgens mij gaat het niet zo goed. Volgens mij is dat...

0: Radio maakte dat ze vertelde dat ze echt naar een kamer gaat en naar een puff laat om te ruiken hoe het ruikt.
1: Nou, dit is heel normaal. Ah, het is heel normaal, is een groot woord. Maar mensen doen dit, het is mensen eigen. Lina die zegt dit is niet Barkie, nou, dat kan dus.
0: Ja, Claire die zegt is wel Barkie, de dokter zegt het. Ja, Claire is arts, dus die moet het dan wel weten.
1: Ja, nou toch? Goed. Marion, jouw mening telt ook of je nou arts bent of niet. Wat vind jij?
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Imani. Nou, ik vind wel dat, dat het in deze zin is het Barkie, omdat je heel veel informatie eruit kan halen. Ik ben geen arts, maar ik weet wel dat als het heel erg stinkt, dat het niet goed zit met je darmen. Dus, en ik denk dat iedereen het doet. Je gaat me niet vertellen dat als mensen scheet ruiken, laten dat ze hem niet ruiken. Tuurlijk, iedereen ruikt hem.
1: Dat
2: en
1: dacht ik dus
2: ook. Iedereen ook wel denkt van, oh jee, nee, het zit nu niet goed. Ik denk inderdaad dat je er heel veel informatie uit kan halen. Alleen het feit dat je hem gaat rangen, ja, dat vind ik een beetje dat ik denk van, daar heb ik echt nog nooit aan gedacht. Maar ik wil niemand loopt weg voor zijn eigen scheet.
0: Ja, want dan laat hij scheet en dan zegt hij, vandaag stink je heel erg. Dus vandaag ben jij 9.
2: Dat
0: is niet bij.
1: Nou, het hoeft niet per se te zijn dat hij het echt een cijfer geeft, maar hij geeft er wel een oordeel. Iedereen geeft een oordeel aan elke scheet, toch?
2: Nou, precies.
0: Hij zegt, ik geef hem een cijfer. Hij zegt het letterlijk, checken en renken een cijfer geven. Hij zegt het letterlijk in zijn bericht.
1: Ja, oké. Okay, kan.
2: Nou, dat is wel iets wat ik denk van, nou ja, dat is niet, dat vind ik niet helemaal, ik zou daar niet eens aan denken, dus dat vind ik niet Barkie. Maar dat iedereen ruikt zijn eigen scheet. En ik denk dat iedereen ook wel weet van, oh, nou, wat ik gisteren heb gegeten, was dit even niet goed hoor. Dus, okay.
0: Jeetje.
1: Nou, jouw stem is dan als Barkie erbij gezet.
2: Ja,
1: Marjolein.
0: Nou, oké.
1: Okay. Zal ik dan... Dankjewel, Marjolein.
2: Marjolein.
1: Marion, sorry. Wow, ik trip. Sorry hoor. Er staat hier voor mij... Weet je hoe dat komt? Er staat hier voor mij Marion aan de lijn. En daarmee hebben we...
0: Marjolein.
1: Ja, hebben we Marjolein ervan gemaakt. Sorry. Maar goed, even terug naar het punt. Het punt is... We moeten een uitslag hebben van of dit wat Mason doet, Barkie is of niet.
0: Ja, zou ik hem anders even erbij pakken, de
1: natuurlijk,
0: uitslag?
1: Natuurlijk, Imani.
0: Nee, ik ben Maai. Mason checkt dus altijd hoe erg zijn scheten stinken. Is hij, omdat hij dit doet, Barkie of niet Barkie? Met 60% van de stemmen. Is dit?
1: Nou, jij mag het zeggen, Maai. Wat is dit?
3: Niet Barkie.
0: Nee.
1: Oh. Nou.
0: Toch niet.
1: Nou, toch niet aan haar, hè?
0: Nee.
1: Zal ik je wat vertellen?
0: Nou.
1: Ik heb in de tussentijd ChatGPT even gecheckt.
0: Oh, ik dacht en dat je zei, ik heb een puff gelaten.
1: En ChatGPT, nee, daar waren jullie niet. ChatGPT die zegt, nou, dat is eigenlijk verrassend normaal. Veel mensen ruiken bewust of onbewust hun eigen scheten en vormen er een soort interne score over.
0: Nee, jouw ChatGPT is ook niet Barkie.
1: Ja?
0: Nee.
1: Oké, ik laat dit even hier, ja?
0: Ja, doe dat.
1: Oké, goed.
0: Geen puff, hè?

0: interessant.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/news.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer dik in voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
3: Ja, stel dat je een vermist kind in huis neemt en helemaal redt om er vervolgens achter te komen dat het toch...

0: Wat een energy altijd, hè?
1: Heerlijk is dit.
0: Ja, maar luister, ik heb echt een bizar verhaal. Wil je weten wat er is?
1: Jij hebt altijd een bizar verhaal. En ik heb altijd tijd om even te luisteren. Dus ja. Let's go.
0: En ik dacht dat dit nep was, maar dat is het niet. Een vrouw van 37 uit Brazilië deed zich meer dan een jaar voor alsof ze een meisje van 12 was.
1: Hoe kan je er überhaupt een jaar lang mee wegkomen als je 37 bent? Dat mensen toch geloven dat je 12 bent. 12 is echt crazy.
0: Ja, ze zei dat ze Gabrielle heette. Was weggelopen van huis en hulp nodig had. Via de kerk kwam ze terecht bij een gezin dat haar gewoon in huis nam.
1: Oké, en die mensen dachten, oh, zij is sowieso 12.
0: Ja, ik vraag me dat.
1: Ze ziet er een klein beetje oud uit voor de leeftijd, maar dat is normaal.
0: Ja, nou, 14 maanden lang heeft ze dat dus volgehouden. Ze praatte met een kinderstemmetje, dronk uit een babyflesje, liep rond met spenen. En, maar een 12-jarige heeft toch geen spenen?
1: Dat bedoel ik, waarom loop je als 12-jarige met spenen? Dat is sowieso creepy, maar goed.
0: En als mensen vroegen waarom ze ouder leek, had ze altijd een verklaring klaar. School, geen papieren, identiteit, ook geen bewijs. Dus ja, ze deed gewoon altijd voor alsof ze 12 was.
1: Eerlijk? Oh, hij gaat zoveel door mijn hoofd op het moment. Maar één, je bent sowieso niet goed bij je hoofd. Want ik denk, ja, dat kan je anders niet. En wat voor hel is het voor jezelf dan als je zo lang moet doen alsof je 12 bent?
0: Ja, sommige jongeren zien er misschien wel eens ouder uit. Die heb je wel eens. Dus misschien was zij toevallig die oudere vrouw die wat jonger eruit zag, waardoor... Ja. Weet je wel?
1: Maar, ja, daar gaat het niet om. Mij gaat het erom, je bent 37 jaar oud. Op jouw leeftijd nu, jij bent iets jonger dan 37.
0: Ja, ja.
1: En je moet elke dag moet je doen alsof je 15 bent alleen al.
0: Jeetje. Maar oké, ze is wel uiteindelijk gepakt. Een familielid dat niet vaak langskwam, vertrouwde het niet. Okay. Die ging graven en toen kwam de waarheid naar boven. En het gekste... Ze had dit blijkbaar al eerder gedaan bij iemand anders.
1: Ja, maar deze persoon die kan er denk ik niet zo. Ja, die kan er niet zoveel aan doen. Die heeft gewoon.
0: Een soort van disorder of zo.
1: Ja, een soort van leeftijdsdysforie of zo. Weet je wel? Ik weet het niet. Wow.
0: Maar er zijn op de wereld meer mensen die liggen over hun leeftijd.
1: Kijk, en dat is een ding. Sowieso, vrouwen kunnen echt goed liggen over hun leeftijd. Wat?
0: Waarom?
1: Hey, weet je hoe vaak vrouwen gewoon. Gewoon 10, 20 jaar lang 27 blijven gewoon.
0: Dat is heel
1: Weet je hoeveel
0: raar.
1: Vrouwen dat doen? Elk jaar gewoon 2 en 7 kopen. Terwijl je weet donders goed dat je 38 bent. Ja. Maar je wil nog steeds die 27 ballonnen kopen. Die ballon met 2 en 7. Of je kaarsjes, 2 en 7.
0: Ja,
1: je kan niks zeggen omdat je weet dat je vriendinnen dit doen.
0: Nee, ik had dus een jongen bij mij in de klas ook. Mm-hmm. Op de middelbare school.
1: Een jongen? Mm-hmm.
0: Ja, een jongen op de middelbare school op de brugklas. En hij was blijkbaar al 4 jaar ouder. Maar zijn ouder... Dus hadden iets met de papieren gedaan. Ik weet niet wat hij had gedaan, maar hij zat gewoon een klas lager. Veel lager.
1: Kijk, dat is ergens de verklaring, zijn dat het goed is. Maar sommige mensen doen dat, zodat hun kind het land in mee mag. Als ze snap je? Dat is een ander verhaal. Maar je hebt van die boys...
0: Oh, die heb
1: ik bijvoorbeeld
0: ook
1: liegen over hun leeftijd, zodat ze kans maken bij een vrouw, weet je wel?
0: Ja.
1: Ze zijn eigenlijk iets te jong. En ja...
0: Die heb ik ook gehad.
1: Ja?
0: Ik viel altijd op oudere mannen. Maar deze man was te oud, maar dat wist ik niet. Dus hij deed zich voor alsof hij wat jonger was. En dan was het akkoord, weet je wel.
1: Ja, er is gewoon een verschil tussen te oud en te oud.
0: Ja, dat kon echt niet.
1: Hoe oud was hij dan?
0: Ja, ik was toen echt 18 of zo. En hij zei dat hij 28 was, maar hij was echt 36.
1: Hij was 2 keer zo oud als jou.
0: Ja.
1: 2 keer zo oud is wel.
0: En ik was 18, hè? Dat is crazy.
1: Dat snappen we.
0: Dus
1: als hij 36 is en we zeggen dat hij 2 keer zo oud was, dan snappen we dat het 18 is. Maar heb jij nog nooit over je leeftijd gelogen?
0: Ik denk het niet.
1: Je denkt het niet.
0: Ik ga even graven.
1: Je liegt nu al. Maar goed, ik heb wel eens over mijn leeftijd gelogen. Ik heb wel eens over mijn leeftijd gelogen. Dat was vroeger toen ik heel graag naar de club wou. En ik was 14, ik mocht er niet in. Heb ik gewoon gezegd dat ik 17 was. En ik zeg je eerlijk, ik hoefde niet lang te discussiëren, want ik zag er ook best wel oud uit. En ik wil eigenlijk weten, als jij nu luistert, heb jij wel eens gelogen om je leeftijd? Waarom? Dus wanneer heb jij gelogen voor je leeftijd en waarom was dat?
0: Ja.
1: Deel dat even met ons in de NPO Luisterapp en een voice memo mag al.

park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: Show.
1: Nou, soms is leeftijd gewoon een getal, of niet, Jay?
2: Ik weet niet, het ligt eraan hoe oud. Oh my god, ja, want we vroegen van jou om jou, aan jou om in de NPO-luister even te sturen. Wanneer je voor je over je leeftijd hebt gelogen. En ja, de appje stroomde binnen. Onder andere een voice memo van Natasha.
3: Hi JMI. Ik heb wel eens gelogen over mijn leeftijd. Je hebt van die gasten die op straat altijd dingen proberen aan te smeren. En dan moet je 18 zijn. Ik riep meteen, ik ben nog geen 18. En zo geloofde me altijd.
1: Oh, dat is een hele goeie.
2: Smart. Dat ga ik ook,
1: doen. Gebruiken. Naber.
2: Ik kan het nog, jij niet.
1: Hè? Wat?
2: Jij kan niet meer voor 18.
1: Oké, ik ga door. Sofia zegt, ik zei vroeger dat ik 18 was, zodat ik met mijn oudere nichten mee naar evenementen kon. Achteraf echt dom, maar toen voelde ik me echt volwassen. Ja, wie deed dat niet?
2: Niemand kan je blamen, man. Nee. Maar ja, je wil gewoon met je nichten mee, heel simpel. Ja. Younes zegt, ik heb ooit op een dating app 2 jaar van mijn leeftijd afgehaald. Dacht dat het zou helpen, maar het werkte totaal niet.
1: Dat vind ik nou wel echt dom. Want stel je vindt nou echt een leuk meisje, dan heb je vanaf het begin al gelogen. Ja,
2: ben ik het helemaal mee eens.
1: Michi Keuken zegt, ik heb nooit gelogen voor mijn leeftijd, maar ik ging vroeger altijd met mijn neefjes stappen. En hij zag er altijd ouder uit dan ik. Dus hij loog altijd voor zijn leeftijd en ook voor mijn leeftijd. Altijd als mensen ons vroegen, hoe oud zijn jullie, gaf hij altijd antwoord voor ons beiden. Maar hij zorgde er ook altijd voor dat ik ouder was. Dus er is heel veel altijd, maar daar had hij geen moeite mee.
2: Oh, wat grappig. Lekker. Ja, dat zijn wel van die grapjes die ik ook wel zou maken. Ja. Chess, die zegt, ik weet niet waarom mensen vragen aan mij hoe oud ik ben. Maar er gaat standaard een aantal jaartjes of decades ervan af.
1: Ik hoor er. Soms als mensen dat aan mij vragen, zeg ik ook, ik ben forever 21, honey.
2: Dit is dus die leugen die vrouwen doen. Dit bedoelde ik, letterlijk.
1: Het is een grapje.
2: Nee, grapje. Nee. Nu ben je betrapt.
1: Maar ik lijk toch ook forever 21? Toen ik jarig was dit jaar, geloofde niemand dat ik 33 werd. Iedereen was helemaal in shock. Dat snap ik. Cause I look good. You know Jay Johnson? Ja, iedereen dacht dat ik 26 was. Jij gaat me churis geven?
2: Ja, dit slaat helemaal nergens op. Helemaal nergens op. Maai heeft nog nooit gelogen over de leeftijd, zei ze net. Nou. Hey, luister, zometeen gaan we misschien wel jouw eten voor je betalen. Ja, hoe werkt dat nou precies? Dat vertel ik je nadat we deze classic van Aaliyah gaan draaien. Welke track van Aaliyah ga ik draaien?
1: Age ain't nothing but a...

0: Bartofso en Rijk hoor je met Ik Ken Die Girls.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
2: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt. Fun is betaald.
4: Vandaag mogen wij weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Jay, hoe krijgen mensen nou die gratis maaltijd?
0: Heel simpel. Als je gewoon goed oplet, hoor je zometeen dit geluidje.
1: Bel nu 0909-3869-3869. Bel nu.
0: En zoals je hoort, zegt dat fragmentje ook, bel nu. En dan bel je meteen naar dat nummer. En als wij opnemen, dan is het aan jou om ons te overtuigen waarom jij die gratis maaltijd verdient. Waarom moet jij het krijgen boven alle andere mensen die ook inbellen? Lukt het jou om ons te overtuigen? Is jouw pitch top? Ja, dan krijg je gewoon die gratis maaltijd. Zo simpel is het.
4: Ja, en kom gewoon lekker creatief.
0: Ja, kom met iets anders dan. Ik heb de hele dag gewerkt. Of ja, nee, ik heb staan klussen de hele dag. Nee. Hebben we allemaal al gehad. Hebben we ook allemaal al beloond. We willen nu iets origineels horen.
4: Ja, dat willen we.
0: Nou, heel simpel. Ik zou zeggen, zet je radio wat luider. En luister even goed tussen de nummers door. Want dan hoor je dat ene geluidje die ervoor kan zorgen. Dat jij vandaag eet op onze kosten. Hier heb je Jonathan.

0: 3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Funnies betaalt.
3: Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
4: Ja, precies. Dus als ik jou bel, of sorry, als ik jou opneem, dan is het wel belangrijk dat je radio een beetje zacht staat. Anders horen we een echootje. Horen we deze echo, dan krijg je gelijk. Dus ik zou zeggen, be ready. Gaan we? 3, 2, 1, go. Waarom moet Funnies jouw eten voor je betalen?
5: Ik heb mijn kinderen afgezet bij Walibi Flevoland om lekker te gaan shoppen bij Bataviastad. Maar ik heb een spit in mijn rug, wat betekent, ik weet niet of jullie dat kennen, dat je gewoon amper kan lopen. Dus ik heb twee winkels gezien en voor de rest heb ik alleen maar, nou ja, bijna gehuild van pijn.
4: Oh, wow.
5: En ik ben nu op de terugweg naar Walibi om mijn kinderen weer op te halen. Maar mijn dag was helemaal naar de kloten door de spit in mijn rug.
4: Ik kijk Mahi aan.
3: Ik vind het wel echt heel sneu. En het is zo'n lekkere zondag eigenlijk.
5: Het was fantastisch weer ervoor.
3: Ja. Ja.
5: Het is gewoon niet gelukt. En ik heb over 2 weken een bruiloft. En ik heb nog steeds geen jurk.
3: En je moet weten, als je als vrouw zijnde uitkijkt naar shoppen en dat gaat niet, dat doet pijn in je hart.
4: Nee, dus Mahi, jij vindt dat zij dus deze
3: vriend. Ja, ik vind die... Ja, ja, ja.
4: Oké, okay, nou goed bij deze.
3: Ja, ik vind het heel rot, want ik hoor de pijn in je stem. Die geef ik je echt eerlijk.
5: Ik heb echt heel erg veel pijn. Ik weet niet of jullie het kennen, maar je loopt als een oud omaatje.
3: Nee, ik ken het gelukkig niet, maar ik gun het ook niemand.
4: Nee, precies.
3: Dus wat gaat het worden? Wat wil je eten vandaag?
5: Ik denk gewoon heel simpel pizza.
3: Oh, lekker. Nou,
5: ja,
3: ik zou zeggen, blijf aan de lijn en doe voorzichtig, want je zit ook achter het stuur met pijn. En dan gaan wij het met onze producer helemaal voor je regelen.
5: Ah, super lief.
3: Heel veel beterschap.
5: Fijne uitzending.

Ja, Laura die werd wakker. Madness. En die keek naar haar vriend en die zag haar vriend gewoon helemaal anders. Hoe ze haar vriend zag, wat er nou precies mis was, vertel ik je zo meteen.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Faro Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faro Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jette werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Stel je voor, je wordt wakker en ineens kijken naar je partner en denk ik haat jou eigenlijk. Nou, dat is wat Laura had. Je hoort het zo tijdens de Complicated Question.
4: Goedemiddag, Jemai. Lekker bezig. Werk ze.

0: je voor dat je wakker wordt en ineens haat je je partner. Geen droom gehad, niks, gewoon haat. Wat doe je dan? Complicated
1: question. Ja, soms zit je met die vragen of levensvragen waar je gewoon geen antwoord op krijgt. En soms zijn ook van die dingen die je liever niet met je close vrienden of familie wil bespreken. Dan kan je gewoon hier bij ons je hart luchten en of je vraag stellen. En vandaag hebben we een complicated question van Laura en die luidt als volgt. Hey Jay en Mahi, ik zit met iets waar ik zelf echt van schrik. Ik ben al een tijd samen met mijn man, eigenlijk zonder grote problemen. Maar vanochtend werd ik wakker en het voelde alsof er een knop was omgezet. En eens kon ik hem niet uitstaan. Geen ruzie, geen aanleiding, niks gebeurd. Gewoon boem, irritatie, afkeer, alles tegelijk. En nu vraag ik me af, kan zoiets zomaar uit het niets gebeuren? Is dit een teken dat er al langer iets speelde zonder dat ik het doorhad? Of moet ik juist niet te snel een conclusie trekken en even afwachten? Ai, ai, ai.
0: Dit noem je de Lulu.
1: Ja, vertel, wat dan?
0: Ik heb wel eens zelf gehad, maar dat is dan wel door een droom dat ik dan heb gedroomd. Met de guy waarmee ik dan toen de tijd date. En dan werd ik boos wakker en was de hele dag boos op hem.
1: Oké, maar dit is anders toch?
0: Ja, zij heeft niet gedroomd, maar zij werd wel wakker en dan... Ja, dit is wel heftig, man. Ik denk dat... Misschien moeten we nog een paar nachtjes slapen, kijken of het blijft of zo. Ik weet het niet. Ja, meestal gaat het wel over, denk ik altijd. Maar I don't know.
1: Ja, heb jij dat wel eens meegemaakt? Dat je gewoon op een dag opstond en keek naar hem en dacht van... I don't like you.
0: Ja, maar dan was er wel altijd wat gebeurd. Niet zomaar zoals bij haar. Bij haar is er dus geen ruzie, geen aanleiding. Er is niks gebeurd, staat er, toch?
1: Zou het kunnen dat het gewoon aan haar ligt?
0: Ja, zou best wel kunnen. Ik weet het niet. Ik vraag me af of iemand dit wel eens heeft meegemaakt. Heb jij dit ooit als man? Hebben jullie mannen dit niet?
1: Het is geen mannending, het is gewoon een mensding.
0: Ja, snap ik, maar zij is nu een vrouw, dus ik vraag me af of jullie mannen...
1: Hey, please. In ieder geval, ik heb het nog nooit gehad. En ik kan me ook niet voorstellen dat als... Nou, laat ik het zo zeggen, die man heeft geen problemen. Hij heeft ook niks gedaan. Dus dan denk ik, dan ga ik er al heel snel vanuit dat het probleem bij haar ligt.
0: Ja.
1: Als er geen externe factor is geweest die het triggert... En zelfs als het getriggerd wordt, dan ligt het ook aan jezelf soms. Maar nu is er zelfs geen trigger. Dan denk ik, ja, er is dan iets bij haar even niet helemaal lekker. Wat ook niet iets hoeft te zijn wat lang duurt. Of wat ook niet iets hoeft te zijn wat zwaar is. Maar I don't know, man.
0: Ja, ik wil gewoon...
1: Ervaringsdeskundig,
0: ja,
1: hè?
0: Iemand die hier ervaring mee heeft. Iemand die dit ook heeft gehad.
1: Ja.
0: Dus Laura werd wakker en voelde plotseling een sterke afkeer richting haar man. Zonder duidelijke aanleiding. Moet ze dit serieus nemen of eerst afwachten? Heb je dit ooit meegemaakt of denk je... Ik snap dit wel. Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: Stel je voor, je kijkt naar links, je ziet je man en je denkt, oh, ik haat jou vanaf vandaag. Dat had Laura. Complicated
1: question. Ja, en je kon in de NPO Luisterrap laten weten, Luisterrap. En de, ja, NPO Luisterrap.
0: Je hebt het goed.
1: Ik trip even helemaal,
0: soms
1: joh.
0: Doe je het ook gewoon goed, hoor.
1: Ja, fijn. Nou, je kon even laten weten of je dit toevallig ook hebt meegemaakt of wat je ervan vindt. En Raskel zegt, Jay, die man heeft gepufft in zijn slaap. Zij rook het en dat ging in haar hersenen zitten, I guess. Anders, de Lulu.
0: Nou, dan hou ik het bij de Lulu, ja, Raskel. Tarzan die zegt, misschien is zijn mentaal of psychisch in de knoop. Ah, zo. Want als ze dat bij meerdere mensen heeft, zou ik eerder professionele hulp aanraden. Want het is niet zomaar iets.
1: Ik denk wel dat dat weer een stapje te ver gaat. Toch?
0: I don't know. Nog niet. Nou, ik heb nog geen idee.
1: Sanne zegt, iedereen zegt afwachten, maar het stel dat... Maar stel dat je al maanden kleine irritaties wegslikt. Dan komt er een moment dat je brein zegt, klaar ermee.
0: Ja, ik vind het zo grappig. Dat is echt typisch vrouwen eigen. Sorry dat ik generaliseer, maar het is altijd de fout van een ander. Vooral als de man is die ander.
1: Nee, dat zegt ze toch niet. Zij heeft dus zelf irritaties aan hem. En die heeft ze bij elkaar gepropt.
0: Ja, maar wie is dan irritant? Die guy, toch?
1: Ja, dat vindt zij.
0: Ja, precies. We gaan wel naar Redouan. Redouan, ik zou eerst checken of ik niet gewoon chagrijnig ben. Als ik op maandag wakker word, haat ik soms de hele wereld.
1: Hij heeft helemaal gelijk.
0: Ik heb dat nou nooit.
1: Nee, nooit. Vandaag ben je ook met de verkeerde been uit bed gestapt. Maar oké, Shema zegt, wow. Misschien klinkt het hard. Maar als mijn eerste gevoel in de ochtend afkeer is, dan ga ik wel nadenken of ik nog echt gelukkig ben in de relatie.
0: Oh my goodness.
1: Ik weet het niet, hoor.
0: Ik denk dat ik uit ga checken en gewoon waarnemende presentator ga blijven op dit punt.
1: Ja, zal ik dan wel wat zeggen?
0: Nee, natuurlijk. Graag zelfs.
1: Ik denk dat Laura gewoon even wat nachtjes moet slapen.
0: Mm-hmm.
1: En kijken hoe ze zich dan voelt.
0: Mm-hmm.
1: En moet afvragen of het inderdaad niet kleinere irritaties zijn die nu opstapelen.
0: Ja.
1: En het even gaat zoeken bij haarzelf.
0: Nou, ik zeg het je eerlijk. Dit vind ik echt zulke goede advies.
1: Toch?
0: Ja.
1: En dan uitvogelen. Nou, heb je ook een complicated question? Laat het dan even weten in de NPO Luisterapp. En je kan ook altijd mailen naar itscomplicated@funix.nl.
0: Ja, precies.
1: En deze track is speciaal voor jou, Jay. Because I hate you.
0: Ga zingen dan, ga door dan. Nou, dat was Maya hier.

0: Zometeen heb ik Frenna voor je klaarstaan met Starlight. Kleine John en Javante, die komen er ook aan met Afterparty. Maar eerst even een andere formatie. Siggy en Deens samen met Chirac. Ken je deze nog? Shoo shoo.
1: Jacques Chirac.

0: en Mahi.
1: Goed, het is zondag en zoals je misschien wel weet, is elke zondag een nieuwe aflevering van de podcast It's Complicated van Mahi en ik natuurlijk online.
2: Yes, of course. En deze week met Kenzie. Ze is transvrouw en vertelt over haar hele journey van het besef dat ze geen man wilde zijn tot het punt waar ze nu is. Zo kijkt ze soms video's terug van toen ze 3 jaar was en ziet ze zelf daar al wat tekens voorbij komen. En hoe werkt dat nou precies met daten? Ze vertelt het allemaal en er gebeurde ook iets heftigs.
3: Toen heeft hij soort van mij gesnitcht bij zijn neef van luister, die dame waarmee je de hele avond bezig bent, is als jongetje geboren. En ja, het was echt geen goede jongen waarmee ik bezig was. Het zat echt in de diepe criminele circuit en zo. Dus hij was op zich wel lief. Hij had wel zeg maar een vuurwapen bij zich en hij richtte het echt zo. Hij zei van als ik geen goed hart had, had ik jou nu gewoon door je hoofd geschoten. En sindsdien vertel ik het altijd, want het is echt een soort van trauma.
2: Wow. Snap ik wel.
1: Oh my god. Ja, waar je allemaal mee te kampen hebt en zo. Hè. Goed, hoe ging haar familie hiermee om toen ze ervoor uitkwam? En hoe gaat ze om met haar kinderwens die ze heeft, hoe ze dat wil vervullen? Dit en nog veel meer in de aflevering dus met Kenzie. En je kan het natuurlijk allemaal bekijken en beluisteren via alle podcastkanalen. Dus je kan het op Spotify, noem maar op. En natuurlijk ook op YouTube. En natuurlijk ook de NPO Luister-app. Ga gerust even checken. Goed, ik heb nog steeds muziek voor je. Ik heb zo meteen China of China. Het is maar net hoe je het wil uitnoemen. Of wil uitspreken bedoel ik. Maar eerst kleine Jonas Javante met After Party.

zomaar door. Ja, misschien denk je, hé, dit nummer komt me ergens bekend voor of zo. Juist, daar is het een soort van afgeleid, het melodietje die je hoorde. Dus daar komt het van. Denk je, welk liedje was dat dan? It Wasn't Me van Shaggy. Die ga ik nu niet draaien. Ik ga nu een nieuwe track draaien. Een combinatie die ik echt bijzonder vind. Ik had het nooit van tevoren voorspeld. Maar om het zo samen te horen, ja, het werkt. Dit is Tyla en Sarah Larsson met She Did It Again.

0: Onder andere met de heetste artiesten die je zou moeten checken. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Yusuf.
1: Wat een introductie, man, broski.
0: Ik doe mijn best, man.
1: Ja, man. Het is vandaag ook een grote dag. Het is de eerste officiële dag van het nieuwe seizoen van Phonics Talent Summer Vibes.
2: Oh my god, wat gaat er gebeuren?
0: We kunnen eindelijk zeggen dat het gaat beginnen.
1: Het gaat eindelijk beginnen van al die aanmeldingen. Mensen die zich konden aanmelden van de afgelopen weken zijn er 6 in totaal geselecteerd. En die gaan de aankomende weken moeten strijden. Vandaag nog niet. Vandaag valt er niemand af. Maar vandaag gaan we wel kennis met ze maken.
0: Ik heb, ik heb 2 vragen. Van de hoeveel mensen hebben jullie uiteindelijk 6 moeten kiezen?
1: Van iets van 3 mensen of zo. Het was een lange lijst.
0: Het is goed voor die mensen dus om te weten hoe bijzonder alle artiesten zijn die nu daar al staan.
2: Ja,
0: die
2: zijn
0: echt al door zo'n selectie heen gekomen. En zou ik alvast de namen mogen weten?
1: Dat mag, dat mag. Of wil je weten wie ons hoofdjurylid is?
2: Dat wil ik ook weten.
0: Nee, misschien vind ik dat wel...
2: Nee!
0: Weet je waarom? Die namen die bewaren we lekker voor de show van Yusuf.
1: Precies,
2: toch?
1: Die gaan we voorstellen bij ons.
0: De hoofdjury willen we weten.
2: Ja.
1: Ja, ik zou het liefst gewoon iets willen instarten, maar dat kan niet vanuit deze kant.
2: Heb
1: maar...
2: je een tromgroffel? Heb je die bij de hand?
0: Ik kan hem wel even regelen gewoon.
2: Want
0: is het een artiest?
1: Het is een producer, maar niet zomaar een producer.
2: Oh. Oh.
1: Het is een hitproducer.
0: Oh, wie is het dan?
1: Niemand minder dan de one and only. Lassa on the motherfucking track, you already know what I'm saying. Stop playing with me, cool.
0: Hey, my boy,
1: stop playing,
0: man.
1: Cool.
0: Is my boy. Ik ga je vertellen, ik heb sowieso 2 Ashi 3 hits met hem, man.
1: Ja, hè?
0: Dus, ik alleen al, laat staan hoeveel hits hij dan heeft op zijn naam, hè?
1: De aankomende weken hebben we Lassa en vandaag natuurlijk ook als hoofdjury. Hij gaat ze voorzien van commentaar en de aankomende weken ook, ja. Eigenlijk een soort van begeleiden bijna wel, hè? Want je hebt het zelf ook meegemaakt, Jay, hoe dat proces was.
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Oh, wat geweldig dit, jongens. Oh, ik kijk er naar uit. Nou, weet je wat dan, dan luisteren we nog even door om te horen wie precies de kandidaten zijn.
1: Ja, gaan we doen.
0: Je hoort het zo meteen tijdens Talent.

0: Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via fanix.nl/nieuws.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.

0: It's complicated at funnix.nl.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Bio zoek naar de heetste hits van dit moment.
5: Hey, what's up, everybody? This is J Balvin and all the music, exclusive music.

Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden.

0: Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Check
3: Funnix.nl
1: of de NPO luisterapp.
3: Yusuf. Goedenavond, Funnix Talent Summer Vibes door je speakers. Met zometeen muziek van K.

0: Summer Vibes.
1: En dan zeg maar Lassa.
2: Ja, ja toch.
1: Hij maakt nu ook stappen, ik was bij hem. Echt mijn mattie gehoord ook.
2: Ja, toch.
1: Maak goede shit met die man. Had hij het lijp geflipt met die beat. En ja, want één kwam het ander. Mijn hoofd zit vol, ik kan niet nadenken. Alleen aan doekoe, ja, ik kan alleen aan saaf denken. Zoveel gedachten in mijn hoofd, voor de

0: Ja, ja, Jack Hef. Lassa gedachtes.
1: Phonic Talent. Summer Vibes.
0: Ja, goedenavond en welkom bij Phonics Talent Summer Vibes met your boy Yous. We zijn weer terug met een gloednieuw seizoen en dat is dit keer heel toepasselijk bij het weer van de afgelopen dagen. Want het was zomerig, super zomerig en het is nog steeds zomerig. Van de meer dan 300 aanmeldingen is er een selectie gemaakt van 6 kandidaten. De artiesten die dit seizoen kans maken om te winnen zijn Lias, EUB, Silla, Shai, Eleven en Amor. Maar voordat we gaan richting de artiesten, voordat we ze echt officieel gaan introduceren, moeten we het eerst gaan hebben over de man die naast me zit. Ja, deze man is verantwoordelijk voor heel veel.

0: Ja, give it up for the one, the only. Hij is bij ons het hoofdjurylid voor de aankomende 6 weken. Lassa on the track, man.
1: Yes. Wat een introductie, hè.
0: Mijn broski, hoe is het?
1: Gaat goed, man. Gaat ja? Top. Ja, zeker. Ik heb er zin in. Ik ben heel benieuwd naar het nieuwe talent.
0: Ja. Gelijk de eerste vraag dan. Waar ga je op letten dit seizoen?
1: Oh, ik ga sowieso letten op de bars. Gewoon conceptueel ook. Vind ik heel belangrijk. Melodielijnen vind ik belangrijk. Ook de beatkeuze. Gewoon van ja, pak eens een makkelijke beat. Of toch iets wat wel soort van meteen de eerste paar seconden kan pakken. En natuurlijk gewoon de summer vibes.
0: Ja, ja, het is een summer vibes seizoen. Wat maakt nou een echte succes? Want jij bent de expert, bro. We hebben net de tunes gehoord. Dat zijn, die gaan deze zomer volop gedraaid worden. Wat is de formule voor een succesvolle zomerse tune?
1: Kijk, het is lastig. Want je maakt eigenlijk een zomertune. Meestal rond februari, maart. En je gaat het pas echt kunnen beseffen in de zomer.
0: Hmm.
1: Maar meestal, als je zeg maar die tune hoort in de waggie, dakje open. En dan werkt hij, dan weet je van oké, dit is iets, zeg maar.
0: Lekker man, lekker man. Ja, het zijn 6 kandidaten. Redelijk nieuw in de game. De een misschien net iets wat meer ervaring dan de ander.
1: Ja.
0: Wat zijn tips die jij kan meegeven aan zulke artiesten die meedoen echt aan zo'n talentenjacht?
1: Ja, ik denk vooral gewoon jezelf zijn, man. Niet letten op per se wat anderen hebben gedaan in het verleden. En gewoon proberen echt je eigen sound gewoon te creëren. Of het nou goed of slecht is, zolang je maar gewoon je eigen ding doet, er is altijd een doelgroep voor, snap je? Dus ik denk dat is heel belangrijk.
0: Ja, want heel veel mensen die hebben ook meegedaan aan Phonics Talent en die hebben niet per se gewonnen om bekend te worden of iets.
1: Juist.
0: Bijvoorbeeld een goede voorbeeld is Kaya Imani, die was 4e geworden in dat seizoen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar in live, she number one.
1: Kijk, zo is het.
0: Snap je?
1: Ja, het is ook meningsverschil, toch? Ja.
0: Zeker.
1: Het is belangrijk ook. De ene vindt het andere harder dan ja, iemand anders het vindt ook. Dus dat is ook belangrijk.
0: Klopt, klopt. De artiesten hadden voor vandaag 1 opdracht. En dat was eigenlijk jezelf voorstellen door middel van je muziek, je bars. 1 minuut. Hebben ze allemaal gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En zometeen gaan we beginnen met de allereerste. En dat is Lias. Ja, dus die man mag zich alvast gaan voorbereiden. Tot die tijd gaan we eerst...

0: Summer Vibes.
1: Phonics Talent Summer Vibes, nieuw seizoen, 6 nieuwe kandidaten en natuurlijk ook een nieuwe hoofdjury. En het is the one, the only, give it up for Lassa, man. Wauw. Ja, wat heb je niet geproduceerd in deze playlist? Lekker man, broski. Ja, 6 kandidaten die dus gaan strijden. En de eerste kandidaat, die staat inmiddels al klaar. Ja, Lias, what's up? Hoe is die?
2: Ça va.
1: Ja, you ready?
2: Beetje stress, maar yes?
1: Ben je ready om te knallen?
2: Zeker.
1: Oké, dan gaan we dat doen, man. Let's get it, let's go.
3: Oi, oi, oi, oi, oi.

0: Ja, give it up for Lias. Yes. Wow. Ja man, eerst is altijd je toch, Bria, ja, om te beginnen.
1: Ja man, nee, sterk gedaan man, sterk gedaan. Zeker.
2: Thanks bro.
1: En je komt uit België neem ik aan, hè?
2: Ja, Limburg.
1: Oké, Limburg.
2: Yes.
1: Oké, goeie. En waarom doe je mee aan Phoenix?
2: Ook gewoon voor een grotere publiek.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Wat zijn je plannen verder? Wat hoop je te bereiken, zeg maar, hiermee?
2: Voor Phoenix winnen, hè? Phoenix talent winnen, dat is het doel.
1: Goeie. Top man. Nee, ik vond het heel nice man. Ik vond sowieso die melodielijnen vond ik heel tof.
2: Ja.
1: Ik denk misschien, je refrein is best wel lang.
2: Ja.
1: Ik zou misschien daarop soort van een klein beetje inkorten en gelijk naar de verse gaan.
2: Oké. Okay.
1: En ik vond wel gewoon je flow echt hard man.
2: Ja?
1: Dus ik zou dat gewoon lekker doorzetten. En probeer misschien de volgende keer qua bars. Misschien zeg maar, want je gebruikt wel de juiste woorden, de juiste lines.
2: Ja, ja.
1: Maar probeer soms misschien dingetjes iets verder te zoeken.
2: Ja, dan ik hoor het.
1: I love you baby en zo. Snap je? Gewoon een soort van.
0: Veel met woorden.
1: Precies. Ja, ja. Maar heel tof man. Zeker.
0: Hart, hoe lang ben je al bezig met muziek?
2: Goh, ik ben eigenlijk pas in de game. Ik denk nog net geen 2 jaar nu. Dus ja.
0: En had je dat sinds jongs af aan al? Dat je altijd al naar muziek luisterde? Dat er thuis muziek werd gedraaid?
2: Goh, dat sowieso. Maar ook vooral door mijn broer. Zaro, hij was altijd met muziek bezig. Dus hij heeft me ook in die meteen getrokken, ja. Dus,
0: ja?
2: Ja, ja.
0: En wat voor muziek werd er dan geluisterd?
2: Gewoon vooral, ja, Nederlandse. Ronnie Flex, Leaves, Doughboy, ja. Zo van die, ja.
0: Ja, ik hoor het, man. Lekker, man.
1: Sterk.
0: Ja, goed begin. Zeker. Goed begin.
2: Dankjewel.
0: Shout-out naar jou, Lias.
2: Yes.
0: Alleen maar liefde. Laat ook eventjes weten in de NPO-luister-app, hè, voor de mensen die nu aan het meeluisteren zijn in de auto of waar dan ook, wat je vond van zijn performance. En zometeen is het weer tijd voor de tweede kandidaat.

0: ons in de building, broski.
1: Yes.
0: En we gaan, ja, het gaat super snel, want we moeten de 6 in totaal, je weet toch, moeten we langs gaan.
1: We gaan rammen.
0: We gaan rammen en de volgende kandidaat is niemand minder dan AOB.
2: Let's go, yes.
0: Ben je ready om te knallen, brada?
2: Altijd, altijd, ja? Let's go.
0: Oké, dan gaan we dat gewoon doen. Let's get it, let's go.
1: Yes.

0: Give it up for AUB. Ja man. Yes. Jij mag beginnen, Lassa. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het tof, man.
0: Thanks,
1: ook
0: man.
1: Je stem. Love. Lekker summer vibes. En ja man, ik vond het echt heel nice. Ik hoorde ook een beetje tussen neus en lippen door dat je ook producer bent.
2: Klopt inderdaad, ja.
1: Heb je die beat ook zelf gemaakt?
2: Ik heb die beat ook zelf getikt inderdaad, ja.
1: Gek man, een beetje die aan mijn piano achtergevraagd.
2: Ja, ik probeerde dat wel een beetje erin te gooien, ja man. Dus, maar ik heb gewoon heel de productie gewoon ook zelf.
1: Oké, super tof.
2: Dat, man.
0: Ja, je hebt als DJ ook al heel wat dingen gedaan.
2: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Waarom dacht je bij jezelf van ik ga die switch maken om op een gegeven moment ook...
2: Ja, kijk, weet je wat het ding is? Vanaf vroeger al wilde ik eigenlijk gewoon alleen artiest zijn, snap je? Dus vanaf kleins af aan, mijn moeder liet mij, ja, ik was super fan van Chris Brown, nog steeds, snap je? En ik zag die shit altijd vanaf kleins af aan en toen dacht ik van ja, weet je, ik moet iets in de muziek doen en eerste, zeg maar, makkelijke manier om publiek te bereiken is DJ zijn. Dus ik dacht, ja, weet je wat, ik ga gewoon draaien. En bij draaien hoort natuurlijk ook produceren, dus ik ging uiteindelijk ook produceren. En toen kwam ergens een keer de stap, een paar jaar geleden, dat ik dacht van weet je, misschien kan ik ook wel gewoon pokus nu gaan maken, man. Dus lekker, dat heb ik nu gedaan, man.
0: Lekker, man.
2: Wat is dat?
1: En spreek je ook Frans, of dat niet?
2: Heel slecht.
1: Oké, okay, want ik hoorde één zinnetje.
2: Klopt inderdaad.
0: Maar je komt wel uit het zuiden van Nederland, van, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, uit Venlo. In de buurt van Venlo.
1: Okay.
2: Yes.
1: Hierie, dus, 11.
2: Panningen.
0: Snap je?
2: Yes, man.
0: Lekker, man. AUB bij ons in de building. De tweede kandidaat van de avond. Goed gedaan, man, Broski.
2: Thank you very much, man. Dank je wel.
0: We gaan de aankomende weken nog van je genieten.
2: Zeker. Thanks.
0: Laat ook even weten wat je vond van zijn performance. In de NPO Luisterapp kan je het gewoon met ons delen. Zometeen alweer de derde.
1: We gaan uit.

0: die man was hard hoor. Ik dacht heel even dat het gewoon een track was die afgespeeld werd, maar die performance was gewoon echt vlekkeloos. Gewoon alles on timing was straight, de vocals waren straight, de klankkleur, alles was gewoon echt nice. Ik zat gewoon echt de vibe hier, dus ja man, is een goede opener, hard.
1: Funnix Talent. Summer Vibes.
2: Ja, je hoort het al. Nick stuurde het door via de NPO luisterapp. Funnix Talent Summer Vibes. Met natuurlijk nog steeds bij ons in de pudding, Lassa.
3: Yes.
2: En we gaan alweer naar de derde kandidaat van de avond. Ja, deze man heb ik eigenlijk niet zo heel lang geleden nog gesproken op de radio, omdat hij toen een nieuwe tune had uitgebracht. Ballyman, vandaag bij ons in de building. En doet mee ook met het seizoen Funnix Talent Summer Vibes. Dit is niemand minder dan Silla.
3: Yes, we zijn er. We hebben er zin in, man. Let's get it.
2: Ja, ready om te knallen?
3: Ja, man. Let's get it.
2: Dan gaan we gelijk beginnen, man. Let's go.
3: Funnix Summer 2026. De summer.

0: Give it up for Cilla. Wow. Poppen, poppen. Poppen.
1: Ik heb deze in een glaasje gekregen, man. Ja, ja, Club Anthem. Nice, man. Ik vind die hoek vind ik sterk. Ook qua melodielijn, heel tof. Volgens mij had je even die first, dat je eventjes even lef ging, zeg maar.
2: Hij was snel, man. Ja.
0: Hoeveel BPM?
2: Oh, die BPM was 130 of zo.
1: Ja, gas geven.
2: Ja, ik dacht wel van goed begin is het al even werk, toch?
1: Ja, ja. Nee, maar super nice, man. Ook gewoon catchy. Dus haal dat er vooral gewoon in.
2: Lobby, man.
1: En ja, wat zijn je plannen verder dit seizoen? Wat wil je gaan bereiken?
2: Gas geven. Dit jaar 2 releases gedaan. Nu eentje, Ballyman. Is het voor het WK. Mm-hmm. En die gaat lekker. En nu, ja, eigenlijk wil ik met Phoenix gewoon iets laten landen. En dan dat gewoon uitbrengen, man.
1: Oké, tof.
2: Dat is het idee. En ja, man, energy en goede vibes brengen. Weet je toch?
1: Sterk.
0: Ja, ja, je bent ook een keer eerder bij ons langs geweest in het verleden om een sessie te droppen.
2: Klopt.
0: Wat is er eigenlijk sinds die tijd tot nu voor Cilla in zijn leven allemaal gebeurd?
2: Kijk, destijds was ik nog best wel jong. Was nog in de coronatijd volgens mij. En ja, ik ben ook wat ouder geworden. En maar ja, wow. Ja, ervarender geworden, denk ik. En ik heb er plezier in. En ik produceer ook. Dus het is, ja, nu gewoon, ik werk wel gewoon. Maar dit is ook wel mijn werk geworden nu. En daar ben ik blij mee, man.
1: Nice. En hoe oud ben je nu?
0: Come on.
2: Ik ben nu 23.
1: Oké.
0: Nog steeds super jong.
2: Ja, jawel. Dus ja, man. De focus is op muziek. Gas geven. En ja, Phoenix Summer, man. Dat is heerlijk, man.
0: Waar kom je ook alweer vandaan?
2: Kijk, ik kom uit Emmeloord. Dat is in Flevoland, dus boven Lelystad. Maar ik ben wel veel in de stad nu. Maar ja, nooit vergeten waar je vandaan komt.
0: Maar in de stad, welke stad?
2: Amsterdam.
0: Oh, oké.
2: Maar nu deze zomer
0: de
2: zijn
0: stad.
2: We...
0: Hey, dat staat blij, de stad.
2: Dammie toch. Nee, ja. Maar nu deze zomer zijn we in Roffa.
0: Oké.
2: Dus ja, we gaan het gewoon laten landen, toch? Let's go.
0: Lekker, man. Shout-out naar jou, Cilla. Alleen maar liefde.
2: Love you.
0: En je mag het ook laten weten via de NPO Luisteren, wat je ervan vond.
2: Laat het weten, jongens.
0: Laat het weten. Het is wel even lekker zo, hè?
1: Wow.
0: Heerlijk, hè? Even lekker zo. Fresh. Lassa, Henkie T.

0: Yves, Brasco Blow. Ja, de hoogste flex, man. De highest flex. En dat hebben we alleen hier bij Phonix Talent Summer Vibes. Nog steeds bij mij in de building en ook voor de aankomende weken. Niemand minder dan Lassa. Lassa, tot nu toe, wat vind je ervan?
1: Ik ben echt positief verrast, man.
0: Ja?
1: Ja, we hebben natuurlijk nog een paar pas gehad. Maar ik gewoon qua vibe, ook stemgeluid en qua flow vind ik echt wel gewoon dat ik denk van, oh ja, je hoort wel al dat ze al een tijdje muziek maken, zeg maar. Ja. Dus we kunnen ze altijd nog kneden.
0: Ja.
1: Maar ik hoor zeker wel gewoon van, zit echt potentie in.
0: Hard. Nou, we zitten op de helft. Nog 3 te gaan. Is er nog iets wat je kan meegeven aan de resterende 3? Of iets van motiverende woorden?
1: Wees sowieso gewoon lekker relaxed. Komt allemaal goed. Doe je ding. Ga van lekker vlammen. En geniet ervan.
0: Kijk eens. Prachtig, man. Dan, ik zou zeggen, nergens naartoe gaan. Zometeen is het weer tijd. Even kijken. Wie staat op mijn lijstje voor de volgende die eraan gaat komen? Is het Shai? Shai, hè? Ai, helemaal uit België komt die man. Dus zometeen de beurt voor Shai. Maar eerst Oliver Twist. Let's get it, let's go.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnixAds.nl. Your city.

0: Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dichtste sessies.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi.

0: eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Stil.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luisterapp.
3: Funnix Talent Summer Vibes door je speakers. Met zometeen muziek van Bad Bunny. Eerst Jonah Fraser en Frenna. Dit is I Need Your Love.

0: Ja, hier bij Phonix Talent.
1: Phonix Talent, Summer Vibes.
0: Summer Vibes nog steeds ook naast mij, ons hoofdjurylid van dit seizoen van Summer Vibes. Niemand minder dan Lassa. We hadden net al over, niveau is hoog.
2: Ja. En we gaan weer verder.
0: We gaan weer verder inderdaad, want de volgende kandidaat die staat inmiddels alweer klaar in de startblokken. Deze man komt uit België, om precies te zijn Antwerpen. Give it up for Shy.
3: Let's get it.
0: Ready om te knallen?
3: Ja, let's go man.
0: Oké man, dan gaan we dat gewoon doen. Let's get it.

0: Give it up for Shai. Yaman.
1: Yes. Let's get it.
0: Yaman, Yaman, Yaman. Antwerpen in the building. Lassa.
2: Ja. Antwerpen?
1: Ja, ja.
2: Sterk. Yes. Nee, ik vond het heel hard, man. Die vibe. Het gaf me een klein beetje die soort van Eagles vibe van vroeger.
1: Ja.
2: En heel tof, man. Vooral die summer vibes. Mm-hmm. Ik vond eigenlijk hoe je begon, qua melodielijnen en qua wat je deed, vond ik super hard. En eigenlijk die herhalingen van dat non-stop. Mm-hmm. Ik zei eigenlijk dat gewoon jaya, man.
1: Okay.
2: Ik vond eigenlijk gewoon hoe je gewoon die vibe brengt, was gewoon perfect. Vanaf daar naar die verse gaan. En ja, heel harde tune, man.
1: Oké, dankjewel.
2: Ook qua stem en zo. Echt ja, heel tof.
0: Ja, je hebt al meerdere samenwerkingen op je naam staan met Breisa, Jerry L. Zo, ik maak zomaar een nieuwe naam. Hoe zijn die samenwerkingen tot stand gekomen?
3: Breisa ken ik echt al lang. Ik was net met hem matties geworden nadat hij echt gepopt was en zo. En heeft hij me vaak gegund in de studio. Ik heb op veel beats van hem mogen rappen. Ik heb uiteindelijk denk ik nu ondertussen 2 pokus ook met hem uit. Dus ik heb hem leren kennen via een mattie van mij die een cameraman was van hem. En zo eigenlijk heb ik hem een beetje leren kennen. Dan zei ik tegen die guy, hey bro, kan je me zetten bij Breisa misschien?
0: Ja.
3: In de studio daar. Heeft hij me echt gegund, bro. En Jeriel heb ik on the way vorig jaar leren kennen. Ik had hem gewoon gedm'd van, bro, je bent ook van B, laten we een sessie doen. En hij heeft super humble geantwoord en we zijn de studio ingegaan, bro.
0: Dat is het, want vaak durven artiesten dat niet, of niet, misschien durven is niet het goede woord, maar is het een stap om mensen te benaderen?
2: Zeker.
0: Maar die honger is, je weet toch, is belangrijk.
3: Ja, man.
2: Belangrijkste eigenlijk.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker. En wie heeft het geproduceerd, deze beat?
3: Deze beat Bobby Taylor. Hij zit ook hier in de studio.
0: Okay. Shout out to
3: him. Hij heeft die pokoe van Gino en zo ook gedaan, net van Mona Lisa. Ik weet niet of jullie die pokoe...
2: Ja. Toffe beat ook, man.
3: Ja, man.
2: Heel nice.
0: Shout out to him, man. Shout out to him. Maar herken je dat een beetje, Lassa, van vroeger misschien? Dat je met mensen probeert te werken en dat je berichten gaat sturen?
2: Zeker. Ja, de hossel is belangrijk, man.
0: Ja.
2: En ook vaak de langste weg. Maar het is wel, als het eenmaal valt, dan is het wel, zeg maar... Ja, man.
3: Ja, man, ik probeer altijd sowieso elke kans te nemen die ik kan nemen. Als ik weet, via hem kan ik hem misschien catchen. Ik ben gelijk daar.
0: Ja, man. Wat ga je proberen hier uit te halen met je deelname aan Phonix Talent Summer Vibes?
3: Ik wil sowieso winnen. Dat is sowieso mijn plan. En laten zien wat ik kan. Ik denk met mijn sound in BE catchen ze het niet helemaal.
0: Mm.
3: Dus ik denk in NL wil ik eens laten zien van ik kan hier ook meespelen.
0: Je weet, als het hier aanslaat in NL, pakt BE het ook op.
3: Ja,
0: BE.
3: Daarom. Vaak B volgt gewoon NL, dus ja, man.
0: Lekker, man. Nog één keer dan een applaus voor Shai. Lekker, man. Show wat liefde in de NPO-luister-app. Stuur wat berichtjes wat je vond van zijn optreden. Emojis, vlammetjes, et cetera. Alles mag in die app gegooid worden. Lobby, broski.
3: Oké, love.
4: Trobi on the beat.

0: Is dit nummer 4 of 5, Lassa?
1: Is het 5?
0: Is het 5 zo? Of 5? Zie je het? Hey, ik hou het niet meer bij, man. De volgende guy, hij is misschien nummer 5, maar zijn naam is 11, man. Shout out naar
2: hem. Sowieso, dankjewel, dankjewel, dankjewel.
0: Ben je ready om te knallen, broski?
2: Ja, bro, altijd, man.
0: Oké, man, dan gaan we dat gewoon doen. Let's get it, let's go.
2: Let's get it.

0: să mă...
1: Wow! Give it up for
2: Wow! Wow! Banger.
3: Ja,
2: ja, maar echt een banger, man. Goeie stem heb je ook, man. Echt een hele toffe stem. Je komt ook uit België, denk ik.
0: Ja, man.
1: Hey, het zijn jullie zo'n nemen.
2: En waar van België kom je?
0: Van Leuven. Eigenlijk regio Leuven.
2: Oké, okay, dus je spreekt ook waarschijnlijk half Nederlands, half Frans?
0: Ik ben Franstalig opgevoed, ben Congolees.
2: Oké, okay, kijk.
0: Dus Frans zit in mijn bloed en dan sterk, man. Nederlands weg.
2: Heel sterk. Weet je wat lijp is met Belgen? Dat zij kunnen een soort van elke taal.
1: Elke taal.
2: Qua dialect en noem maar op,
1: uitspraak. I speak what you speak.
0: Hello,
2: dat is normaal, man. Zeg maar bijvoorbeeld Makar. Hij kan niet eens Duits. Maar hij klinkt gewoon puur Duits.
1: Ja.
2: Je deed ook een stukje Spaans, toch?
0: Ja, tequiero, ik hoorde iets van tequiero.
2: Ja, maar het klinkt meteen gewoon vloeiend, zeg maar. Dus,
0: Ja.
2: Heel tof, man. Ook die beat, ook gewoon echt lekker.
0: Dankjewel, man.
2: Ja, heel dik.
1: Ja, hard. Waarom dacht je bij jezelf van, ik moet meedoen met Phonics Talent Summer Vibes?
0: Ik maak ondertussen wel even muziek, ik denk een jaartje of twee nu. En ik dacht, man, let's get it, gewoon naar de volgende stap te brengen. En het kijken wat het doet. Uiteindelijk kan niks verliezen, snap je? Dus ik dacht, let's get it, kijken hoe, waar we komen. En hier sta ik dan, man.
1: En hoe zou je je eigen sound omschrijven?
0: Mijn eigen sound? Ik hou ervan om mensen te laten dansen, man. Ik hou van energie. Ik hou van zomer, summer vibes. Ik wil gewoon een stuk van mezelf delen met de mensen en kijken hoe en wat. Mensen even emotie laten voelen.
1: Ja. En hoe kom je op de naam 11?
0: 11?
1: Ja.
0: Dat was best wat, man. Basically, ik weet als je Ben 10 kent.
1: Wie?
0: Ben 10. De teken.
1: Oh, ja, tuurlijk. Die met die watch show.
0: Ja,
1: kon,
0: man,
1: ja.
0: Die monsters zijn zo.
1: Weet je, ken je dat, Lasse?
2: Nee, ik
1: weet het niet. Zo, die groene, zwarte guy, hij verandert in een andere monster en zo.
0: Nee. Okay. Man, basically, van Ben 10 had een mattie dan die Kevin 11 heette. En vroeger toen ik naar Ben 10 keek en klein was, ik loefde die naam toch. En uiteindelijk heb ik gewoon genomen om die naam te kozen toen ik voor het eerst moest optreden. Kus niks en mijn zussen zeiden van, je hoefde die naam vroeger toch, pak hem nu gewoon. En toen heb ik gewoon die 11 aangehouden, man.
2: Dus Katnuf krijgt concurrentie.
1: Snap je?
0: Ja? Oh ja, facts, man. Ja.
1: Katnuf is volgens mij, wat is dat, 48 of zo?
2: Ja, man.
1: Ja, man. Maar, hey, 11, shout-out naar jou, broski.
0: Dankjewel, man. Appreciate it.
1: Applaus voor jou sowieso. En laat weten in de NPO-luisterapp wat je ervan vond. Net zoals hoe Nick het net liet weten voor de andere kandidaten. Mag jij het ook laten weten? En dan gaan wij het delen ook weer met de mensen. Thanks, broski.
0: Love you.

0: en fresh. Morning Talent,
1: Summer Vibes. De laatste kandidaat van de avond staat inmiddels bij ons in de studio. En dat is niemand minder dan Amor.
2: Yes, yes, yes.
1: En als jij ready bent, broski, zijn wij dat ook.
2: Ik ben ready, man. Ja? Let's go.
1: Let's go, man.

0: Give it up for Amor!
1: Ik wil de meerman.
2: Lekker man, ja.
1: De meerman.
2: Zeker.
1: Wauw.
2: Nee, dat je ging open hoor.
3: Yes.
2: Nee, sterk man. Ook die vibe, heel tof. Ik ben ook benieuwd zeg maar, wat je de komende afleveringen gaat doen. Ik hoop ook misschien dat je op wat andere beats gaat springen ook. Kijken wat dat gaat doen, zeg maar.
3: Zo, alles kan.
2: En wat zijn jouw plannen, zeg maar, dit seizoen?
3: Oh, sowieso gewoon laten zien wat ik in huis heb. Dat ik eigenlijk alle kanten wel een beetje op kan gaan als het moet. En ja, gewoon winnen. Gewoon mijn best doen.
2: Oké, tof. En ben je meer gewoon altijd van melodietjes of ook, zeg maar, kun je ook spitten?
3: Dan moet ik ook wel spitten.
2: Oké, kijk, ik ben benieuwd.
1: Alle markten thuis. Ja, wat mensen misschien niet weten, wat ook leuk is om te vermelden, is dat jij je ooit eerder hebt geselecteerd of in ieder geval aangemeld voor Van X Talent. Dat was toen R&B Vibes.
3: Ja, klopt.
1: Je kon toen helaas niet meedoen omdat je op vakantie ging.
3: Ja, klopt.
1: En je dacht bij jezelf van, ik ga me gewoon nog een keer aanmelden?
3: Sowieso, ik dacht gewoon van, ja, ik zat op dat moment gewoon te pruimen. Ik wilde er graag bij zijn. Toen ook laten zien wat ik in huis had. En ja, deze Summer Vibes, ik dacht van ja, waarom niet? We gaan het gewoon weer proberen hoor. En nu zijn we hier.
1: Ja, dat is bizar toch? Dat je je twee keer aanmeldt en ook twee keer geselecteerd wordt.
3: Ja, ja, ja.
1: En dat je gewoon de eerste keer zei van, hey, dit keer niet man, ik kom wel een andere keertje.
3: Ja, ja.
1: Dan ben ik gangster binnengekomen man.
3: Dankjewel man, dankjewel. Man.
1: Van welke plaats kom je als ik vragen mag?
3: Almere.
1: Almere, kijk eens. Ja, Almere, we hebben ook nog wat hier in de buurt, soort van. Ja, we hebben veel mensen uit België en Limburg en het zuiden van het land. Venlo.
2: Zeker, gaat alle kanten op.
1: Ja, en Ali ook in de building.
3: Zo, we zijn er.
2: Supersterk.
1: Lekker man, lekker man. Geef nog even een groot applaus voor Amor.
3: Ja, dankjewel.
1: En ja, dat betekent alweer dat we alle kandidaten hebben gehad voor vanavond.
2: Wauw, ja, het ging alle kanten op, man.
1: Ja, hè?
2: We hebben Frans gehoord, we hebben Nederlands gehoord, een beetje ertussendoor. En ook voor verschillende vibes. Vooral voor Summer Vibes natuurlijk. Maar we hebben allemaal een eigen saus. Dat vind ik heel nice.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd naar meer, man.
1: Ja. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Nergens naartoe gaan. Want zometeen hebben we nog wat extra informatie die belangrijk is om te delen.

0: Vibes met Rain Dance.
1: Phonics Talent. Summer Vibes.
0: Phonics Talent Summer Vibes. Onze zes kandidaten. Lias, AUB, Silla, Shai, Eleven en Amor. De zes kandidaten die hebben zichzelf voorgesteld. En ja, het is nog maar de vraag wie de winnaar gaat worden van Phonics Talent Summer Vibes. Elke week krijgen ze ook opdrachten mee die ze dan moeten gaan uitvoeren. Een soort van huiswerk, om het zo saai te zeggen. Maar Lassa, ze staan ook allemaal trouwens in de studio. Laten we eerst even beginnen met een applausje voor iedereen. Ja, ja, ja. Voor alle zesde kandidaten, vanuit honderden geselecteerd. We gaan de strijd aan de aankomende weken. Ook alle zes heren.
2: Top gedaan allemaal. Ja. Ik ben heel benieuwd ook naar zeg maar, de volgende afleveringen. We hebben dus een mooie opdracht. Hebben we wat geroffel of is dat niet?
0: Ja, dat kunnen we even doen.
2: Heb jullie niet, hè? Ja, kijk,
0: ja
2: kijk,
0: ik heb
2: kijk,
0: niet kijk. Ik heb wel deze voor je. Of deze.
2: Goed. Maar nou, de opdracht, maak een remix van een niet-zomerse tune. En we zijn Summer Vibes, dus probeer sowieso zeg maar, echt een zomertune te maken van een niet-zomerse tune. En het mag nationaal zijn, internationaal. Wees vooral vrij. En mijn advies is probeer iets te pakken van de afgelopen jaren in plaats van dat je helemaal terug in de tijd gaat. Maar ja, wees creatief, man. Ook qua beat en noem maar op.
0: Ja.
2: Verras me.
0: Ja, dus je mag de tune pakken zolang het maar geen zomertune is. Je weet toch, wat is een goede voorbeeld? R&B-tune bijvoorbeeld, of een...
3: Techno.
0: Ja? Ja? Je gaat die kant op? Klassiek, Beethoven en zo ook?
3: Ja.
0: Lekker man. Nou, nog zes artiesten. De zes artiesten die hebben zich vandaag dus voorgesteld. Volgende week moeten we ook even erbij zetten. Dan ben je er niet.
2: Klopt.
0: Maar, ik heb in de wandelgangen gehoord, we hoeven nog geen namen te zeggen. Je gaat iemand fixen.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Okay.
2: We gaan iemand hebben die ook gewoon veel tunes heeft gemaakt, veel hits heeft gemaakt en heel kritisch is. Dus
0: ja.
2: Wordt alleen maar leuk.
0: Ja, diegene plus ook nog twee gastjuryleden die er dan bij gaan zijn. En ja, volgende week gaat er dan echt helaas één iemand moeten afvallen. Ja. Ik wil nog even een applaus voor ons hoofdjurylid, Lassa. Ja,
2: dankjewel.
0: Want volgende week dan ben je ergens richting Mallorca. En,
2: ja, showtje Mallorca.
0: Lekker.
2: En dan gaan we weer gas geven hier ook, hè.
0: Lekker, man. Heerlijk, man. Broski, ik ga je snel zien.
2: Dankjewel.
0: Alleen maar liefde.
2: Yes.
0: En om even er goed uit te gaan. Christian D. Fresh.
4: Jij wil mijn hart.
0: Rozen en blaadjes, man.
2: Yes, dakje gaat open.
0: Zeker, dakje gaat open. Een fijne avond, de ballen. Laat ze niet vallen. En tot volgende week.
4: Geld is niet alles. Geloof

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnyx.nl/vacatures.

0: www.phoenix.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/nieuws. Check dan nu het subchannel Phoenix Visa. Deze club is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de

0: De eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en de mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
4: Mr. Keep It Hot and Keep It Banging. The Nando Leaks Radio.

0: hits.
1: Alleen maar hits. The biggest tunes, baby. Welkom bij de Nando Leaks Radio Show. Elke zondagavond van 9 tot 11 doe ik mijn best. En niet zomaar mijn best. Ik heb een lijst samengesteld op Spotify voor alle muziekliefhebbers. Soms ben je aan het zoeken, aan het scrollen online. Denk je, wat is tof om te checken? Wat is tof om op te sporten, op te bewegen? Nando Leaks Sound System, dat is die playlist, baby.

0: gezelligheid voor je oren. All day, every day. De Nando Leaks Top 10. De 10 heetste tracks van dit moment. De Nando Leaks Top 10. En je kan ze allemaal terugvinden in die ene playlist. Nando Leaks Sound System Baby op Spotify. En daar vind je al die tunes die je moet beseffen. De nieuwste releases. Ik heb ze allemaal voor je klaargezet. So let's get it.
1: Nummer 10.
0: Hayley Smalls.

Gingen we naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe of wie dan ook heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was...

0: Davide.
1: En je luistert naar Nando Leaks Radio Show.
0: Elke zondag van 9 tot 11 voor de hottest new tunes. Keep it hot and keep it banging.
2: Hey, warm water is op, die mannen die staan al een tijdje droog. Die kraan is dicht, veel op belanden bij een psycholoog. Ha, dit is

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.

0: It's Complicated at Funnix.nl.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
2: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus.

0: Voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
2: Fernando.
3: Mr. Keep it hot and keep it banging. The Nando Leaks Radio.

0: Let's get it, come on.
1: Ik voel mezelf te erg, heb een hoge petje. Arrogant, met je dure klokken hier met zomer setjes.
0: De Nathalie's Radio Show, baby. Alleen maar de nieuwste tunes, let's get it. Check en volg die playlist Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System.

0: every day. De Nando Leaks Top 10.
1: De 10 heetste tracks van dit moment. De Nando Leaks Top 10. Jazeker, en we gaan gewoon door met tunes die je moet beseffen en checken. En die je sowieso moet toevoegen aan je eigen playlist. Vergeet niet mijn playlist te volgen. Nando Leaks Sound System op Spotify. Wat je vindt is...
2: Nummer 5.

stappen, ik verdwijn. Goochel troep net, now you see me. Eerste date en een tweede date. Bij de derde date is een social weepy. Ik ben op Tories, boy, bij de glory boy. Man, ik voel me Lil Reese en Shifty. Jij wilt een Hans, maar double is man. Jij wordt gedaan als die

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Kobe on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info, check funnix.nl of de NPO Luister app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funx.nl of de NPO Luister-app.